0: Helden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hooggerechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.

0: en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. En het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Hasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overhasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Woningen tijdelijk ontruimd na brand in restaurant en John Thule na 50 jaar dienstverband met pensioen. Bij een brand in de keuken van een restaurant aan de Hoofdweg in Nieuw-Vennep zijn dinsdagochtend meerdere woningen tijdelijk ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg rond 4:15 de melding binnen. Bewoners van de woningen boven het restaurant moesten tijdelijk hun huis verlaten. Nadat de brand was geblust, werd het pand geventileerd om de rook te verdrijven. Daarna konden de bewoners terug naar huis. Volgens het restaurant ontstond de brand door kortsluiting in een ijsvriezer. Het restaurant bleef dinsdag de rest van de dag gesloten. John Thule heeft na 50 jaar dienstverband bij Duel afscheid genomen. Op 1 september 1976 begon hij er als 19-jarige verkoper. In de jaren daarna maakte hij de ontwikkeling van de zaak mee, van de oorspronkelijke winkel aan de Sint-Antoniusstraat tot de huidige Hubo aan de Hoofdweg. Thule groeide uit tot een vertrouwd gezicht en vraagbaak voor de collega's en klanten. Helemaal stoppen doet hij niet. Hij blijft nog een dag en twee ochtenden per week werken. Zijn 50-jarig jubileum werd zondag in kleine kring gevierd met zijn vrouw, dochter, kleinkinderen, collega's en oud-collega's. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien, rondkracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Minder inwoners van Haarlemmermeer gaan uit elkaar en cursus voor ex-mantelzorgers na verlies. Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat gaat scheiden is de afgelopen jaren flink afgenomen. In 2018 gingen nog 577 bewoners uit elkaar. In 2025 waren dat er 464. Daarmee volgt Haarlemmermeer de landelijke trend. Tegelijkertijd nam het aantal inwoners dat trouwde toe. Van 1028 in 2018 naar 1140 vorig jaar. In de gemeente wonen momenteel 11.869 mensen die gescheiden zijn, inclusief mensen van wie een geregistreerd partnerschap is beëindigd. De meeste scheidingen vinden plaats onder inwoners tussen de 45 en 50 jaar. De jongste gescheiden inwoner was begin dit jaar 22 jaar, terwijl de oudste gescheiden inwoner over de 90 jaar is. Mantelzorg en Meer start op donderdag 1 oktober met de cursus Rouwmantel. De cursus is bedoeld voor mensen die hun dierbaren zijn verloren voor wie ze al langere tijd hebben gezorgd. Tijdens 8 bijeenkomsten staan het rouwproces en de periode na het overlijden centraal. Deelnemers kunnen ervaringen en herinneringen delen en krijgen inzicht in de invloed die de mantelzorgperiode op hen heeft gehad. Ook is er aandacht voor het hervinden van eigen kracht en regie. De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 2:30 tot 3:30 bij Mantelzorg en Meer aan de Dr. van Dorsenlaan in Hoofddorp. De cursus is bedoeld voor ex-mantelzorgers. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien, rondkracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens.

0: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Volgens onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten.

0: matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
1: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio. Non-stop muziek.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: Kamer verhuren aan woningzoekenden via Onder de Pannen en kunstenaars verzamelen verhalen bij Kunstvoort Vijfhuizen. Inwoners van Haarlemmermeer die een kamer over hebben, kunnen die tijdelijk verhuren via Onder de Pannen. Het initiatief is bedoeld voor mensen die na bijvoorbeeld een scheiding of ontslag zonder woning komen te zitten, maar wel inkomsten hebben. De gemeente werkt samen met Onder de Pannen om deze vorm van economische dakloosheid tegen te gaan. Verhuurders en woningzoekenden worden vooraf met elkaar in contact gebracht en krijgen begeleiding. De verhuur kan maximaal een jaar duren. Vooraf zijn er meerdere kennismakingsgesprekken, zodat beide partijen kunnen bepalen of er een goede match is. Ook worden afspraken gemaakt over het samenwonen. Meer informatie is te vinden bij Onder de Pannen. Bij Kunstvoort Vijfhuizen werken kunstenaar Sarah van Lamsweerde en Esther Mugambi tot en met 13 september aan het project Sore Spot Songs. Ze onderzoeken welke plekken bij mensen herinneringen, gevoelens of pijn oproepen. De kunstenaars gaan hiervoor in gesprek met mensen uit de omgeving en verzamelen persoonlijke verhalen. Die vormen de basis voor nieuwe liedjes. Ook maken zij een podcast waarin de verhalen en liedjes te beluisteren zijn. Op verschillende momenten is de werkruimte geopend voor bezoekers. Zij kunnen binnenlopen om kennis te maken of een eigen verhaal te delen. Het project is onderdeel van de zomertentoonstelling over de herinneringen die mensen achterlaten. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants.

0: zet de tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie... ...aanvallen ook grootschaliger door AI... en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente. Maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland... chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen... Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: We gingen terug naar 2007 met Duffy en Mercy. Goedemorgen.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Inderdaad, daar zijn we weer. Ik ben bij tot het nieuws van 10 uur op deze donderdag 3 september 2026. De 246e dag van het jaar. En hierna volgen nog 119 dagen totdat 31 december is. En wat gaan we doen vandaag? Ik heb natuurlijk de ontbijtplaat voor je. Je kan je aanvragen op studio@meerradio.nl. Ik heb de medias voor je. Besteed aandacht aan het album van Prince. We hebben de Eredivisie en we hebben natuurlijk ook de jaren van vandaag. En ook nieuwe muziek zoals deze nieuwe van...

0: You and me, baby.
1: En zo word je wakker met meer radio en de zware stem van Barry White. You're the first, the last, my everything.
2: Ontbijtplaat in de ochtend van meer radio.
1: Ik kan je afvragen hoor, voor straks na het nieuws van 8:30. Welke gaat het worden? Stuur een mailtje naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Straks draai hem voor je. Dit is Maroon 5.

0: En dan Douwe Bob en Mo met een grote hit nog even blijven. Hoorde je de allernieuwste van Duncan Lawrence. Tijdlang niets van hem gehoord. Maar dit was dan zijn allernieuwste single. Die is New to You. Zo voor het nieuws van 8:30 heb ik nog een nummer 1 hit voor je. En daarvoor gaan we heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk naar de Nederlandse top 40 van 3 september 1983. Een zomerhit van zuiverste mate. 2 weken lang bovenaan. Daarna nog heel veel gedraaid op de radio. Dit is Ryan Paris en Dolce Vita.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Woningen tijdelijk ontruimd na brand in restaurant en John Thule na 50 jaar dienstverband met pensioen. Bij een brand in de keuken van een restaurant aan de Hoofdweg in Nieuw-Vennep zijn dinsdagochtend meerdere woningen tijdelijk ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg rond 4:15 de melding binnen. Bewoners van de woningen boven het restaurant moesten tijdelijk hun huis verlaten. Nadat de brand was geblust, werd het pand geventileerd om de rook te verdrijven. Daarna konden de bewoners terug naar huis. Volgens het restaurant ontstond de brand door kortsluiting in een ijsvriezer. Het restaurant bleef dinsdag de rest van de dag gesloten. John Thule heeft na 50 jaar dienstverband bij Duel afscheid genomen. Op 1 september 1976 begon hij er als 19-jarige verkoper. In de jaren daarna maakte hij de ontwikkeling van de zaak mee, van de oorspronkelijke winkel aan de Sint-Antoniusstraat tot de huidige Hubo aan de Hoofdweg. Thule groeide uit tot een vertrouwd gezicht en vraagbaak voor de collega's en klanten. Helemaal stoppen doet hij niet. Hij blijft nog een dag en twee ochtenden per week werken. Zijn 50-jarig jubileum werd zondag in kleine kring gevierd met zijn vrouw, dochter, kleinkinderen, collega's en oud-collega's. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien, rondkracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Thank you, DJ.
1: Dat was Pitbull samen met Usher hier bij Meer Radio. In ochtend van Meer Radio. En nu?
2: De Meer Radio ontbijtplaat.
1: Inderdaad, het is tijd voor een ontbijtplaat. Aangevraagd door Henk Jan uit Nieuw-Vennep. En hij herinnert zich de mooie tijden nog toen men nog briefkaarten schreef en nog geen apps waren. Ja, dat waren nog eens tijden, hè, Henk Jan. Dit is Liefst uit Londen, speciaal voor Henk Jan. Dit is

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit 1976 van het meesterwerk van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, hoorde je Sir Duke. En die plaat gaat over Duke Ellington, een man waar Stevie Wonder veel bewondering voor had. Trouwens, Prince had weer veel bewondering voor Stevie Wonder. En liefhebbers van Prince zijn onlangs getrakteerd op een verzameling van 10 niet uitgebrachte nummers van de muziekslegende. En die verschenen allemaal op het album Timeless. Het album Timeless beschrijft vrijwel zijn hele carrière van I Am You uit 1977 tot de laatste opname die hij maakte vlak voor zijn dood. How Come You Don't Call Me Anymore, een live-opname gemaakt tijdens zijn allerlaatste tournee. En een maand na het optreden overleed Prince plotseling op 21 april 2016 op 57-jarige leeftijd. En nu is dat nummer dus verschenen op een album, het album Timeless. Hier is Prince met How Come You Don't Call Me Anymore, live opgenomen.

Van het nieuwe album Timeless van Prince was dat How Come You Don't Call Me Anymore, een maand voor zijn dood opgenomen in 2016. Tot het NOS-journaal is dit Enrique Iglesias samen met Sarah Connor.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties.

0: aan. En tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers. Ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood. Maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
1: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio. Met Tom van Dranen.

0: Ken jij nog Annabelle Lamb, de zangeres van Bow Wow Wow? Dit was zij in 1983 met die grote hit, dat was The Man Mountain. Welkom terug.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur.

0: Radio Haarlemmermeer.
1: In de zomer.
2: In de zomer.
0: Echte afwisseling.
3: Meer radio.
0: Bij Meer Radio.
4: Meer radio. Meer radio.
5: Meer zomer.
0: De hele zomer hoor je ons overal in Haarlemmermeer. Met meer nieuws.
4: Meer zomerradio.

0: Xanadu door Olivia Newton-Johnson met ILO. Uit de film Xanadu. De film met Olivia Newton-John en Gene Kelly in de hoofdrollen. Dat was een hele grote flop. Maar de muziek die werd goed gedraaid en dit was zelfs een nummer 1 hit voor ze.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De Vriendenloterij Eredivisie. Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden? Vrijdagavond 4 september om 8 uur. Sparta tegen PEC Zwolle. Zaterdag hebben we om 16:30 NEC tegen Feyenoord. En 19:45 FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Om 8 uur 's avonds Ajax PSV. En om 9 uur 's avonds Willem II tegen Excelsior. Dan hebben we zondag 6 september om 12:15 alweer. Dan hebben we FC Groningen tegen FC Twente om 14:30. Dan spelen Heerenveen en AZ tegen elkaar. En ook Telstar tegen Cambuur. En 16:45 de laatste wedstrijd van deze zondag. ADO Den Haag en Fortuna Sittard.

0: Alu Black was dat met The Man. En voor het meer nieuwsoverzicht heb ik nog een nummer 1 voor je. Daar gaan we naar Amerika toe. De Billboard Hot 100, om precies te zijn, die van 3 september 1966. 1 week nummer 1 daar. Een productie van Paul McCartney samen met Donovan. En Donovan zingt het ook. Dit is Sunshine Superman. Nummer 1 dus op 3 september 1966 in Amerika.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: dagje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Minder inwoners van Haarlemmermeer gaan uit elkaar en cursus voor ex-mantelzorgers na verlies. Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat gaat scheiden is de afgelopen jaren flink afgenomen. In 2018 gingen nog 577 bewoners uit elkaar. In 2025 waren dat er 464. Daarmee volgt Haarlemmermeer de landelijke trend. Tegelijkertijd nam het aantal inwoners dat trouwde toe. Van 1028 in 2018 naar 1140 vorig jaar. In de gemeente wonen momenteel 11.869 mensen die gescheiden zijn, inclusief mensen van wie een geregistreerd partnerschap is beëindigd. De meeste scheidingen vinden plaats onder inwoners tussen de 45 en 50 jaar. De jongste gescheiden inwoner was begin dit jaar 22 jaar, terwijl de oudste gescheiden inwoner over de 90 jaar is. Mantelzorg en Meer start op donderdag 1 oktober met de cursus Rouwmantel. De cursus is bedoeld voor mensen die hun dierbaren zijn verloren voor wie ze al langere tijd hebben gezorgd. Tijdens 8 bijeenkomsten staan het rouwproces en de periode na het overlijden centraal. Deelnemers kunnen ervaringen en herinneringen delen en krijgen inzicht in de invloed die de mantelzorgperiode op hen heeft gehad. Ook is er aandacht voor het hervinden van eigen kracht en regie. De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 1:30 tot 3:30 bij Mantelzorg en Meer aan de Dr. van Dorsenlaan in Hoofddorp. De cursus is bedoeld voor ex-mantelzorgers. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

We gingen terug naar 1979 met ABBA en Das Je Mother Know. Het unieke aan deze plaat is dat het wordt gezongen door Björn Ulvaeus en niet door Agnetha of Frida. Trouwens, ik ga nu naar de albumlijst van Nieuw-Zeeland van 3 september 1978. Daar komt nummer 1, Bad Out of Hell van Meatloaf. Het album geproduceerd door Jim Steinman. Meatloaf zingt samen met Ellen Foley. En we gaan 1 lang nummer draaien. Natuurlijk Paradise by Desperate Light. Hier is de lange versie van 8 minuten.

0: Meatloaf samen met Alan Foley in Paradise by Desperate Night. De lange versie van het album Bad Out of Hell. En dat album staat nummer 1 in de Nieuw-Zeelandse albumlijst van 3 september 1978. En één weekje daar bovenaan.
1: De jarigen van vandaag.
0: We hebben wat jarigen vandaag. Adam Curry, vandaag 62 jaar geworden. Jeroen van Koningsbrugge, 53 jaar geworden. En Alan Jardine, oftewel zanger van de Beach Boys. Hij is vandaag om precies te zijn 84 jaar geworden. Dus zong hij in 1969, I Can Hear Music.

Een van de vele successen van Paul McCartney, dat was Take It Away. En tot zover deze ochtends meer radio. Straks naar het nieuws van 10 uur hebben we tussenbedrijven tot 4 uur. Op 4 uur hebben we een uurtje non-stop muziek. En dan Ondernem het maar van Rick Klaus. En hij praat vandaag met Rob Leemke. En dan hebben wij het programma Onderweg. Heerlijke muziek weer na 6 uur. En om 7 uur, dan zet zij er ook weer de jongens van de Soul Kitchen. En ik laat je achter met deze van Queen. Dit is uit de jaren 80 ook weer. Dit is I Want to Break Free. Ik wens je een fijne dag verder.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bijna begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Kamer verhuren aan woningzoekenden via Onder de Pannen en kunstenaars verzamelen verhalen bij Kunstvoort Vijfhuizen. Inwoners van Haarlemmermeer die een kamer over hebben, kunnen die tijdelijk verhuren via Onder de Pannen. Het initiatief is bedoeld voor mensen die na bijvoorbeeld een scheiding of ontslag zonder woning komen te zitten, maar wel inkomsten hebben. De gemeente werkt samen met Onder de Pannen om deze vorm van economische dakloosheid tegen te gaan. Verhuurders en woningzoekenden worden vooraf met elkaar in contact gebracht en krijgen begeleiding. De verhuur kan maximaal een jaar duren. Vooraf zijn er meerdere kennismakingsgesprekken, zodat beide partijen kunnen bepalen of er een goede match is. Ook worden afspraken gemaakt over het samenwonen. Meer informatie is te vinden bij Onder de Pannen. Bij Kunstvoort Vijfhuizen werken kunstenaars Sarah van Lamsweerde en Esther Mugambi tot en met 13 september aan het project Sore Spot Songs. Ze onderzoeken welke plekken bij mensen herinneringen, gevoelens of pijn oproepen. De kunstenaars gaan hiervoor in gesprek met mensen uit de omgeving en verzamelen persoonlijke verhalen. Die vormen de basis voor nieuwe liedjes. Ook maken zij een podcast waarin de verhalen en liedjes te beluisteren zijn. Op verschillende momenten is de werkruimte geopend voor bezoekers. Zij kunnen binnenlopen om kennis te maken of een eigen verhaal te delen. Het project is onderdeel van de zomertentoonstelling over de herinneringen die mensen achterlaten. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien, rond kracht 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf en werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Slimmertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Slimmertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Woningen tijdelijk ontruimd na brand in restaurant. En John Tule na 50 jaar dienstverband met pensioen. Bij een brand in de keuken van een restaurant aan de Hoofdweg in Nieuw-Vennep zijn dinsdagochtend meerdere woningen tijdelijk ontruimd. Niemand raakte gewond. De brandweer kreeg rond 4:15 de melding binnen. Bewoners van de woningen boven het restaurant moesten tijdelijk hun huis verlaten. Nadat de brand was geblust, werd het pand geventileerd om de rook te verdrijven. Daarna konden de bewoners terug naar huis. Volgens het restaurant ontstond de brand door kortsluiting in een ijsvriezer. Het restaurant bleef dinsdag de rest van de dag gesloten. John Tule heeft na 50 jaar dienstverband bij Duel afscheid genomen. Op 1 september 1976 begon hij er als 19-jarige verkoper. In de jaren daarna maakte hij de ontwikkeling van de zaak mee, van de oorspronkelijke winkel aan de Sint-Antoniusstraat tot de huidige Hubo aan de Hoofdweg. Tule groeide uit tot een vertrouwd gezicht en vraagbaak voor de collega's en klanten. Helemaal stoppen doet hij niet. Hij blijft nog een dag en twee ochtenden per week werken. Zijn 50-jarig jubileum werd zondag in kleine kring gevierd met zijn vrouw, dochter, kleinkinderen, collega's en oud-collega's. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien, rondkracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Minder inwoners van Haarlemmermeer gaan uit elkaar en cursus voor ex-mantelzorgers na verlies. Het aantal inwoners van Haarlemmermeer dat gaat scheiden is de afgelopen jaren flink afgenomen. In 2018 gingen nog 577 bewoners uit elkaar. In 2025 waren dat er 464. Daarmee volgt Haarlemmermeer de landelijke trend. Tegelijkertijd nam het aantal inwoners dat trouwde toe. Van 1028 in 2018 naar 1140 vorig jaar. In de gemeente wonen momenteel 11.869 mensen die gescheiden zijn, inclusief mensen van wie een geregistreerd partnerschap is beëindigd. De meeste scheidingen vinden plaats onder inwoners tussen de 45 en 50 jaar. De jongste gescheiden inwoner was begin dit jaar 22 jaar, terwijl de oudste gescheiden inwoner over de 90 jaar is. Mantelzorg en meer start op donderdag 1 oktober met de cursus Rouwmantel. De cursus is bedoeld voor mensen die hun dierbaren zijn verloren voor wie ze al langere tijd hebben gezorgd. Tijdens 8 bijeenkomsten staan het rouwproces en de periode na het overlijden centraal. Deelnemers kunnen ervaringen en herinneringen delen en krijgen inzicht in de invloed die de mantelzorgperiode op hen heeft gehad. Ook is er aandacht voor het hervinden van eigen kracht en regie. De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag van 1:30 tot 3:30 bij Mantelzorg en Meer aan de Dr. van Dorsenlaan in Hoofddorp. De cursus is bedoeld voor ex-mantelzorgers. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Komende tijd is er vrij veel bewolking met af en toe regen. Plaatselijk schijnt tussendoor de zon. De middagtemperatuur gaat naar 22 graden en er gaat een matige westenwind waaien rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meerradio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Het was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Burgemeester roept Zwanenburg op tot rust na kraak. En petitie voor buitenzwembad in Bad Hoevedorp groeit snel. Burgemeester Marianne Schuurmans roept inwoners van Zwanenburg op de rust te bewaren na de kraak van het voormalige schoolgebouw van Aldoende aan de Kinheim. Vooral ouders van basisschool De Chameleon maken zich zorgen over het pand naast de school. De politie en handhaving zijn extra aanwezig in het dorp. Ondertussen werkt de gemeente aan de sloop van de panden. Daarvoor zijn eerst onder meer flora en fauna en asbestonderzoek nodig. Het asbestonderzoek kan pas plaatsvinden als de kraker het gebouw heeft verlaten. Een rechtszaak tegen de kraker liep vertraging op nadat hij om een andere rechter vroeg en er een nieuwe zittingsdatum volgt. De burgemeester benadrukt dat inwoners verdachte of onveilige situaties moeten melden en het werk aan politie en gemeente moeten overlaten. Badhoefse dorpse Shelley Verhoeven is een petitie gestart voor een buitenzwembad in Badhoevedorp. Binnen enkele dagen verzamelde zij al meer dan 500 handtekeningen. Volgens Verhoeven is er grote behoefte aan een plek waar kinderen, ouderen en andere inwoners kunnen zwemmen, afkoelen en elkaar ontmoeten. Badhoevedorp beschikt alleen over binnenzwembad De Sporthoeve, waardoor inwoners voor buitenzwemmen vaak het dorp uit moeten. Verhoeven wil dat de gemeente onderzoekt of een buitenzwembad mogelijk is. De gemeente neemt kennis van het initiatief, maar wijst erop dat onderzoek uitwijst dat er voldoende zwemcapaciteit is en dat een buitenbad een grote investering vraagt. Of de petitie leidt tot een onderzoek naar de mogelijkheden is nu aan de gemeenteraad. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. Een middagtemperatuur rond de 22 graden. En er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: turned to dust. All that I adore.
1: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
2: College wil miljoenen uittrekken voor handhaving recreatieparken. En Nieuw-Vennep komt in actie na brand bij Oris. De gemeente Haarlemmermeer wil tot 2030 6 miljoen euro uittrekken voor handhaving van de brandveiligheid op recreatieparken De Groene Lieden, De Zonnehoek en Klein België. Eigenaren en bewoners krijgen tot 1 april 2027 de tijd om aan de brandveiligheidseisen te voldoen. Als de brandveiligheid op orde is, wordt tot 1 augustus 2031 niet gehandhaafd op permanente bewoning, benadrukt het college. Dit najaar volgt verder onderzoek. Daarvoor is het eerst de bedoeling dat de gemeenteraad akkoord gaat met de beraamde kosten voor het plan, die momenteel tot 2031 worden beraamd op 1,5 miljoen per jaar. Ook wordt een informatiebijeenkomst voor bewoners en eigenaren georganiseerd. De gemeenteraad bespreekt het plan donderdagavond 3 september. Bewoners kunnen daarbij inspreken. Nieuw-Vennep toont zich van zijn beste kant na de ingrijpende brand bij Oris restaurant en bar in de nacht van maandag op dinsdag. Familie, medewerkers, vaste klanten en ondernemers kwamen massaal helpen bij het opruimen van de zwaar beschadigde zaak aan de Hoofdweg. De brand ontstond volgens de eigenaren vermoedelijk door kortsluiting in een vriezer. Vooral de keuken liep grote schade op. Gelukkig raakte niemand gewond. Dit is echt saamhorigheid, zeggen de aanwezigen. Oris is een begrip in Nieuw-Vennep en voor veel mensen voelt deze plek als thuis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. Een middagtemperatuur rond de 22 graden. En er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
1: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Museum Crash 4045 bestaat al 35 jaar... en de bermtoerist al 5 jaar een begrip in Zwanenburg. Het Crash, Luchtoorlog en Verzetsmuseum 4045... vierde op 30 augustus dat het 35 jaar geleden is opgericht. Museum Crash over de Tweede Wereldoorlog begon in 1991 als een kleine werkgroep na een bijzondere fonds bij de Akerdijk en groeide uit tot een museum dat bekend is in binnen- en buitenland. Het museum besteedt aandacht aan neergestorte vliegtuigen en hun bemanningen, aan onderduikers in de Haarlemmermeer en is een permanente tentoonstelling gewijd aan de Nederlandse agenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten voor het Bureau Bijzondere Opdrachten. Museum Crash 4045 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderweg en geopend op zaterdag en zondag van 11 tot half 5. Reserveren voor bezoek wordt aangeraden en kan via www.crash4045.nl. Opstijgende vliegtuigen, voorbijreizende auto's en langsvarende bootjes. Wie op een van de klapstoeltjes langs de ringvaart plaatsneemt, heeft bij de bermtoerist altijd wat te zien. Initiatiefnemer Anja Meinders maakte het bermtoerisme uit de jaren 60 weer helemaal hip. De bijzondere plek aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg bestaat inmiddels 5 jaar en trekt steeds meer bezoekers. Elk weekend in juli en augustus van 11 tot 5 uur geopend. Naast cappuccino en zelfgemaakte appeltaart zijn er een kiosk, winkeltje, tuin en dahlia-cirkel. Bezoekers kunnen er ontspannen aan het water, zwemmen of een waterfiets huren. Tijdens de open dagen op 12 en 13 september is er muziek en zijn er verschillende lokale en zelfgemaakte lekkernijen te proeven. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. Een middagtemperatuur rond de 22 graden. En er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Er moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Burgemeester roept Zwanenburg op tot rust na kraak. En petitie voor buitenzwembad in Bad Hoevedorp groeit snel. Burgemeester Marianne Schuurmans roept inwoners van Zwanenburg op de rust te bewaren na de kraak van het voormalige schoolgebouw van Aldoende aan de Kinheim. Vooral ouders van basisschool De Chameleon maken zich zorgen over het pand naast de school. De politie en handhaving zijn extra aanwezig in het dorp. Ondertussen werkt de gemeente aan de sloop van de panden. Daarvoor zijn eerst onder meer flora en fauna en asbestonderzoek nodig. Het asbestonderzoek kan pas plaatsvinden als de kraker het gebouw heeft verlaten. Een rechtszaak tegen de kraker liep vertraging op nadat hij om een andere rechter vroeg en er een nieuwe zittingsdatum volgt. De burgemeester benadrukt dat inwoners verdachte of onveilige situaties moeten melden en het werk aan politie en gemeente moeten overlaten. Bad Hoevedorpse Shelley Verhoeven is een petitie gestart voor een buitenzwembad in Bad Hoevedorp. Binnen enkele dagen verzamelde zij al meer dan 500 handtekeningen. Volgens Verhoeven is er grote behoefte aan een plek waar kinderen, ouderen en andere inwoners kunnen zwemmen, afkoelen en elkaar ontmoeten. Bad Hoevedorp beschikt alleen over binnenzwembad De Sporthoeve, waardoor inwoners voor buitenzwemmen vaak het dorp uit moeten. Verhoeven wil dat de gemeente onderzoekt of een buitenzwembad mogelijk is. De gemeente neemt kennis van het initiatief, maar wijst erop dat onderzoek uitwijst dat er voldoende zwemcapaciteit is en dat een buitenbad een grote investering vraagt. Of de petitie leidt tot een onderzoek naar de mogelijkheden is nu aan de gemeenteraad. En dan nog het weer van RolandsWeeronline.nl. Vandaag vrij veel bewolking en af en toe regen. Een middagtemperatuur rond de 22 graden. En er waait een matige westenwind kracht 4. In de komende periode gaat het harder waaien, met daarbij kans op zware windstoten tot windkracht 8. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag luisteraars, welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we vandaag ontvangen als onze gast? Is het een directeur, een CEO of zo, een leider, een guru, een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach of gewoon een bijzonder interessante man of vrouw, creatieve geest, misschien wel een BN'er. Wie is vandaag nou de gast? Ja, ik weet het al. U zit naast mij op de business seats en dat betekent lekker ruim, helemaal vooraan. En vandaag zit tegenover mij Rob Leemker. Wie? Rob Leemker. Ja, ja, die zit hier gewoon echt live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet Rob Leemker nu eigenlijk? Het schijnt een man te zijn, vol ambities. En het mooie is, ik, en ik denk u ook, ik weet bijna helemaal niets van Rob Leemker. Behalve dat hij een bedrijf leidt, genaamd Bencom. En is het een alleskunner of heeft die man een roeping gehad? We gaan Rob Leemker vandaag beter leren kennen. Dus als we hem de volgende keer tegenkomen, is het niet alleen hallo, hey, maar dan weten we heel veel van Rob, wat hij doet, wat hij vindt. Hij krijgt er alle gelegenheid voor om een uur lang tegen ons aan te praten. Verdomd lang eigenlijk. Ja, maar goed. Het wordt niet alleen gezellig, maar ik denk ook leerzaam. Vandaag, onder de prachtige, sfeervolle TL-lampen van de studio ik ben lekker bezig, hè? Van Meer Radio. Dames en heren, een speciale ondernemer. Hier is die Rob Leemker.
5: Dankjewel.
4: Normaal gesproken, onze technicus, Die heeft dan een heel mooi applausje, alsof de studio helemaal vol zit. Hè? Maar ja, ik denk dat hij ook nog even koffie moet hebben. Goed, Rob Leemker, hartelijk welkom hier bij Ondernemend Maar. Uit welk jaar kom jij, Rob?
5: Ik ben geboren in 1991.
4: Oké, nou, dan weten we in ieder geval hoe oud hij is. Vol in de bloei van zijn leven. En waar ben je geboren?
5: In Haarlem.
4: In Haarlem.
5: En, oorspronkelijk uit Hoofddorp.
4: Oorspronkelijk Hoofddorp. Ja. En waar woon je nu?
5: Ik woon nu rondom Birkholm.
4: Rondom wie?
5: Birkholm, dus rondom... eigenlijk gewoon in Hoofddorp.
4: Oh, oké. Okay. Ja.
5: Makkelijk,
4: toch zo weinig. Goed. Waar heb je je jeugd doorgebracht?
5: Ik ben geboren in Hoofddorp. Dus ik heb ook op school gezeten in Hoofddorp. Begonnen ooit als bijbaantje bij Hotel de Beurs.
4: Ja, van de familie...
5: Familie de Jong.
4: De Jong, de bekende horeca, de bekende Hoofddorpse horecafamilie.
5: Ja, daar begonnen als afwasser. En vanuit daaruit ook wel de ambitie gekregen om te willen groeien in die horeca. Iets anders te doen, alleen maar afwassen. En zo heb ik eigenlijk overal in Hoofddorp wel een beetje gewerkt. Behalve bij jou. Maar ik heb wel wat horecazaken.
4: Ja, de lat ligt ook zo hoog. Zo hoog bij ons. Het is echt...
5: Zeker.
4: Maar mooi, dus en heb je nog je middelbare school? Wat heb je gedaan voor middelbare school?
5: Ik heb wel altijd mijn best gedaan, uiteraard.
4: Kijk, dat is het belangrijkste.
5: Maar ik vond het ook heel leuk om contacten te leggen. Dus dat heeft ook wel wat invloed gehad op die schoolcarrière.
4: Ja.
5: Uiteindelijk ben ik van de MAVO naar MBO, MBO 4. Ik ben uiteindelijk nog wel HBO gaan doen. Maar mijn ambitie was toch iets voor mezelf. Iets moois neerzetten wat niet alleen voor mezelf, maar ook met elkaar kan zijn. En zo heb ik die stappen eigenlijk gemaakt. En ben ik gestopt uiteindelijk met school, maar wel met een stapje verder gaan met het ondernemen en daar iets in te kunnen betekenen.
4: Ja, kan ik concluderen? Jij houdt van het samenwerken van mensen.
5: Zeker.
4: Leuk. Even denken hoor. Bencom. Vertel eens. Hoe kom je aan die naam?
5: We zijn 4 jaar geleden begonnen. We zijn met z'n vier ook. Ik zal zo straks eventjes wat meer uitgebreider daarover vertellen. Maar 4 jaar geleden zijn wij eigenlijk bij elkaar gekomen. Waarbij Christian Komduur en Mohamed Benaisha daarmee eigenlijk gestart zijn. Eigenlijk hun achternamen zijn een beetje gecombineerd daarvan.
4: Oké.
5: Waarbij Christian ooit eigenaar was van Amici, een pizzeria Amici. En daarmee eigenlijk de doorstart heeft gemaakt voor het beginnen in Westervilla in Amsterdam, in Amsterdam-West.
4: Ja, dat is dat prachtige gebouw bij begraafplaats, dacht ik.
5: Klopt. Ja. Tegenover Amsterdam-West aan de Haarlemmerweg. Prachtig gerenoveerd in die tijd.
4: Ja.
5: 2018, 2019 opengegaan. En uiteindelijk zijn we wat meer bij elkaar gekomen. Omdat we eigenlijk ook allemaal dezelfde ambitie hebben. Namelijk groeien en iets moois neerzetten.
4: Ja.
5: In 2022, zeg ik even uit mijn hoofd, had ik een zaak op de Kruisweg. Daar heb ik brand gehad. Voor de luisteraars misschien wel bekend als Marketclub.
4: Ja.
5: En in diezelfde periode ben ik gaan zoeken naar een nieuwe locatie. En toen zijn we gekomen bij de ABN AMRO in het centrum, waar nu 11 Bar & Kitchen zit. Waarbij ik eigenlijk wel meteen zag dat dat een hele mooie plek zou kunnen zijn voor een Grand Café.
4: Ja.
5: En toen zijn wij met z'n drieën eigenlijk gaan praten van, joh, kunnen we niet iets samen gaan doen? En ondertussen was Westervilla al... zijn we onderdeel van Bencom Groep.
4: Ja.
5: Hotel de Beurs lag op de loer.
4: Ja.
5: Maar ja, ik wilde graag door, want ik stond stil. En dus toen hebben we eigenlijk heel veel met elkaar gesproken. We zijn naar binnen gegaan, we hebben een plan gemaakt en we zijn het ten uitvoer gaan brengen. En dat was eigenlijk ook wel een beetje het begin van een grote samenwerking.
4: Wat een mooi verhaal. De Bencom Groep. Dus welke bedrijven horen er nu allemaal bij? Je vertelde al de Westervilla in Amsterdam. Prachtig gebouw om te zien ook van buiten.
5: Zeker. Uiteindelijk zijn we met z'n vieren Bencom Groep. Jeffrey Haster hoort daar ook bij. Die doet eigenlijk meer...
4: Ja, je moet wel iedereen noemen, hè? Anders krijg je gedonder straks.
5: Die doet voornamelijk het stukje financiële aspect en eigenlijk het koppelen van bedrijven. En inmiddels hebben we Westervilla en Nando. Nando is eigenlijk het restaurantgedeelte. Ja. Waar ik later nog wel een klein beetje op doorga. Want dat gaat weer een stukje over Hotel de Beurs. Wat inmiddels nu Hotel 23 is geworden. Nu zijn we aan de overkant ongeveer.

0: En daar hebben we onlangs afgelopen jaar Zoet en Zalig overgenomen op Polderplein, midden in het centrum. Wat we eigenlijk hebben doorgezet als zijnde Zoet en Zalig, wat toen de tijd al heel mooi is neergezet. Maar dat hebben we eigenlijk doorgezet met een onwijs leuk team. En als laatste hebben we vorig jaar in november hebben we Mocha overgenomen. Na goede gesprekken met elkaar hebben we die zaak overgenomen, maar ook het team.
1: En wat is Mocha?
0: Mocha zit ook op Polderplein.
1: Ja.
0: En daar hebben wij eigenlijk gewoon twee hele leuke lunchrooms.
1: Dus eigenlijk in dat. Is een lunchroom in Mocha. Oké. Oké. Nou, veel dus in Hoofddorp.
0: Zeker.
1: Nou, wat leuk. Nou, hartstikke goed. Gezellig. Hoop te doen. Horeca. Ja, dat is en zaken doen en een roeping bij elkaar. En wat is jouw taak in het bij de vier mannen?
0: Mijn taak is eigenlijk zorgen dat we operationeel gezien eigenlijk door kunnen gaan. Zorgen dat alles wat er nodig is om door te kunnen gaan, dat gaat van personeel tot hetgeen wat je vast moet houden en eigenlijk alles wat er omheen staat te organiseren. Nou zijn we ook best wel wat groter aan het worden. We zijn nog steeds vrij klein, maar we zijn nog steeds aan het groeien. Waarbij we ook wat meer afdelingen hebben, zoals een stukje personeelszaken, maar ook marketing, ja, communicatie, leuk, et cetera. Ja. Dus dat zorgen dat de operatie draait eigenlijk. Dat is eigenlijk mijn rol.
1: Ja, en met het hotel erbij, dat betekent eigenlijk dat jullie 24 uur per dag open zijn en klopt, bezig zijn.
0: Ja.
1: En hoe gaat het met het hotel?
0: Nou, ik vind eigenlijk dat we dat best heel leuk doen. We zijn zeg maar een beetje anderhalf jaar geleden, misschien zit ik er net een beetje naast, zijn we begonnen met het hotel openen. We hadden de ambitie om alles tegelijk te doen, maar het is toch best een uitdaging. We hebben de afgelopen 2 maanden hebben we nog een aantal kamers erbij gekregen. Dus we zitten nu op 86 kamers. We hebben de oude ruimtes, vergaderruimtes en dat soort dingen hebben we allemaal verbouwd tot kamers. Nou, we zitten toch wel een beetje tussen de 80% en 90% bezettingsgraad. Dus
1: Okay.
0: Ik vind niet dat we mogen klagen. Sterker nog, ik ben eigenlijk best heel trots op hoe we dat...
1: Nou, dat is mooi, want die hotelwereld, ja, daar gaan we het straks nog wel over hebben. Want dit is natuurlijk vol in nieuws. Zeker wat betreft toeristenbelasting in Amsterdam, hè, die binnen 5 jaar naar 20% gaat.
0: Ja.
1: En de btw-verhoging. Hè, dat betekent eigenlijk dat je nu voor straks voor 41%... voor de staat werkt. Nou, je bent eigenlijk een soort ambtenaar bijna geworden. Maar goed, daar gaan we het straks over hebben. Dames en heren, we draaien ook muziek, hè, tijdens deze uitzending. En de eerste plaat die we gaan draaien is Year of the Cat. Wie kent hem niet? Ik zou zeggen, Gerben, start hem maar.
2: Daar komt-ie.

0: Ja, ja. U bent nog steeds de gast bij Ondernemend Maar. Mijn naam is Rick Claus en ik heb een speciale gast vandaag. Een horeca-tycoon, Rob Leemker. En die is van de Bencom Groep. Nou, dat heeft hij net alles al over verteld. Een hoop zaken. Hoe is het met je privéleven? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen?
1: Geen kinderen, wel al 9 jaar samen. Soms is dat eventjes een beetje lastig met de tijd. Maar zolang je in elkaar gelooft, dan komt dat vaak wel goed. Je moet wel de ruimte en de tijd ervoor nemen, zeker.
0: Kijk, keurig. Ja, want jouw partner zal ook naar dit programma luisteren. Dus alles wat je zegt is heel belangrijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Heb je ook huisdieren?
1: We hebben er ook nog 2, ja.
0: Ja?
1: 2 katten.
0: Twee katten. We hebben er weer eentje met 2 katten.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk.
2: Yay, katten.
0: Het scherpe, hè? De hoofd, de security, technische zaken enzovoort. Jouw leven is...
2: Vertrouwenszaken.
0: Wat zeg je?
2: Vertrouwenszaken, moet je niet vergeten.
0: Ja, vertrouwen. Ja, dus vertrouwenspersoon bedoelt hij. Dus als er nog problemen zijn na deze uitzending...
1: Als de mic uitgaat...
0: De grenzen overschrijden zijn, dan kunt u zich melden bij onze Gerben. Jouw leven lijkt me helemaal niet saai. Tenminste, van de buitenkant. Want je doet op een dag heel veel verschillende dingen waarschijnlijk.
1: Zeker, zeker.
0: Neem ons eens mee met een dag.
1: Geen dag is hetzelfde, hoor. Er zijn eigenlijk alle dingen die ik vind vanuit het stukje horeca zijn eigenlijk heel leuk. Tuurlijk zijn er altijd wat dingen die wat minder leuk zouden zijn. Maar van een feestje of een partijtje organiseren of regelen. Zorgen dat mensen op de juiste plek de juiste tools hebben om alles te kunnen hebben. Of een overleg hebben over iemand die een groot feest wil organiseren. Tot het bekijken van een nieuw object waarbij we kunnen zeggen van oké, dat zou misschien wel eens interessant kunnen zijn voor de toekomst.
0: Ja, dus je hebt echt allerlei verschillende dingen. Dan is er weer een rioleringstuk, dan met de gemeente. Misschien is er ook wel eens iets met de gemeente, je weet maar nooit.
1: Zeker.
0: Of met de Belastingdienst, of weet ik wat. Heb je nog wel vrije tijd, Rob?
1: Het voelt niet als werken, dus dat maakt het makkelijker. Dus dat klinkt natuurlijk weer heel cliché, ik zie jouw gezicht.
0: Ja, ik heb het ook jaren gezegd.
1: Maar je hebt wat minder vrije tijd, maar dat stop je wel weer terug in een heel mooi bedrijf met hele mooie mensen waar je goed mee kan samenwerken. Dus het voelt niet meteen als keihard werken, als iets moois neerzetten.
0: En even kijken, de Bencom Groep, hè? Wat is jullie ongeveer even totaal omzet? Wat doen jullie?
1: Ik denk dat we een beetje richting de 15 miljoen gaan ongeveer.
0: Kijk eens aan. Dus echt serieus werk, jongens. Ja, en je hebt natuurlijk... hoeveel mensen hebben we ongeveer in dienst?
1: Ruim 180.
0: Ja, dus die afdeling personeelszaken is wel een belangrijke ook dan.
1: Zeker, die heeft een hoop te doen.
0: Ja, kijk, het leuke van horeca en veel mensen in dienst hebben... er zitten een hele hoop niet leuke dingen aan. Maar wat wel leuk is, en vooral als je lang bestaat... is dat je later... je blijkt dus voor heel veel mensen de eerste werkgever te zijn.
1: Ja.
0: Serieuze werkgever.
1: Zeker.
0: En als je dat goed aanpakt, dan zijn mensen daar echt... die kom je 20, 30 jaar later tegen. En die zijn altijd, tenminste, dat is mijn ervaring, heel dankbaar. Van, ja, we hebben geleerd wat gastvrijheid is... maar ook wat discipline is, enzovoort, enzovoort. Want we zitten wel in een serieus vak. En daar bedoel ik mee, als iemand een paar schoenen koopt of een stereo en is die goed, dan kan je de volgende dag terug naar die winkel of je koopt een ander paar, weet ik wat. Maar als je een avondje uit hebt, dan moet het op dat moment moet het allemaal goed zijn. Ja, dus ga je zelf ook veel kijken bij evenementen? Ben je er zelf bij?
1: Zeker.
0: Ja, okay.
1: Dat is ook die invulling van die vrije tijd, denk ik, hoor. Nee, ik ben er veel te vinden. En ik denk dat het juist goed is om niet zozeer alleen maar de controlerende factor uit te hangen, maar wel een lerende hand te kunnen zijn voor zowel de manager tot de afwasser en alles wat ertussen zit.
0: Ja, ja.
1: En wat jij zegt, ben ik helemaal met je eens. Ze beginnen heel jong en daar zit een stukje opvoeding extra bij vanuit de horeca. En dat is het gewoon echt.
0: Ja.
1: En dat zullen ze altijd meenemen in hun... in de rest van hun carrière.
0: En hoe blijf jij zelf bij met alle ontwikkelingen in de horeca? Lees je veel? Kijk je veel? Ga je naar concurrenten?
1: Nou,
0: collega's?
1: Eigenlijk alles wat jij zegt. Ik kijk voornamelijk wel naar Amsterdam en de grotere steden. Om te kijken wat zijn de hippe dingen of wat zijn de nieuwe dingen. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste onderdelen. Een stukje social media wat daar wel echt bij komt kijken. En vooral jezelf ook blijven ontwikkelen in die zaak. En luisteren naar ook de collega's die daarin staan.
0: Ja. En doe je nog wat aan sport?
1: Nou, ik vind het heen en weer lopen, zo op de Kruisweg, Marktplein, Polderplein, vind ik een aardig stuk.
0: Ja.
1: En dus nee, ik doe weinig sporten, maar ik beweeg veel.
0: Oké. En wat is jouw grote kracht? Hè? Je kan nu zeggen wat je wil, want jij bent aan het woord. Maar ben je zo slim of zo intelligent? Waarom hebben ze jou eigenlijk als partner erbij gehaald?
1: Nou, ik denk dat enerzijds het een stukje ervaring in die horeca. Maar ik denk het meest belangrijke is die communicatie die je met elkaar hebt. En dat je echt met elkaar samen wil gaan werken. En dat hetzelfde ambities zou moeten kunnen hebben. En die hebben wij gewoon. En daarin hebben we eigenlijk een hele natuurlijke rolverdeling georganiseerd. En dat voelt voor iedereen eigenlijk heel goed.
0: Ja, vergaderen jullie eens iedere week. De week? Of,
1: iedere week.
0: Iedere week iedere met z'n vieren?
1: Ja. Ja.
0: Heel verstandig. Maar je zal ook wel bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeleid problemen hebben met mensen.
1: Nou, er zijn zeker wel momenten dat je denkt van waarom gebeurt dit? Of...
0: Nou, noem er eens een paar. Nee hoor, nee.
1: Nee, ja, kijk, ik denk dat belangrijk is om wel te kunnen belichten. Maar als je met 180 mensen, dat is hetzelfde als in een restaurant. Er komen 100 mensen eten en er vindt vast één iemand vindt het minder lekker.
0: Ja.
1: Nou, dat heb je ook met als je 180 mensen in dienst hebt. Dan zal er altijd wel iemand zijn die het misschien minder leuk vindt of minder enthousiast is. Maar mijn doel is wel altijd om te zorgen dat we die mensen wel enthousiast kunnen maken. En te zorgen dat we er wel bij kunnen houden. Maar je kan niet iedereen tevreden houden.
0: Oké, en hoe dol ben je op Haarlemmermeer of op Hoofddorp? Omdat jullie toch lekker alles bij elkaar houden daar. Of behalve dan de prachtige locatie in Amsterdam. Maar wat heb jij met Hoofddorp? Of wat heeft jullie groep met Hoofddorp?
1: Nou, ik denk omdat wij één allemaal hier wonen. Dat is denk ik de belangrijkste factor. De meeste van ons vieren zijn hier ook opgegroeid. Dus ik denk dat daarin al de basis ligt voor wat doen we in Hoofddorp. We hebben allemaal zaken gehad in Hoofddorp, waarbij we ook al een stukje klandizie hebben opgebouwd. Of in ieder geval dat vertrouwen hebben gecreëerd. Dus ik denk dat dat de basis is van het Hoofddorp. En ik denk dat we hier ook genoeg mensen kennen om er ook iets leuks van te maken. Ook voor die mensen die dat graag zouden willen.
0: Leuk, leuk. En hoe vind je het Hoofddorpse publiek, als je het zo kan omschrijven? Jullie hebben heel veel verschillende doelgroepen waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, dat sowieso. Van lunchroom tot all you can eat, tot een grand café en een hotel. Even alles wat ertussen hoort. Ik denk dat wel het publiek in Hoofddorp wel echt aan het veranderen is. Zeker meer in het centrum. Er komen toch meer mensen van buiten Hoofddorp. Ook wel buiten Nederland, Europa.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat een grote ontwikkeling is. Ik denk op zich niet meteen een negatieve ontwikkeling. Maar ik denk dat het wel verandert. Het wordt meer stads. Dus daarin denk ik dat wij daarin het publiek ook wel breed kunnen voorzien van in ieder geval leuke dingen in het centrum van Hoofddorp. Maar het wordt wel allemaal wat stadser.
0: Ja. Nou, ik denk dat heel veel Hoofddorpers en ook de gemeente heel blij is met de sfeer in het dorp.
1: Ja.
0: Maar gewoon in Haarlemmermeer ook. Want dat was een beetje een punt. En zoals nu ook bij het nieuwe gemeentehuis, het plein daar en dergelijke. De afdeling sfeerbeheer, die mocht er nog wel eens een keertje goed naar kijken. Maar fijn dat jullie daar in ieder geval een grote steen bijdragen. Hoe is trouwens contact met de politiek in Hoofddorp?
1: Ja, eigenlijk goed. Ja. Eigenlijk bij elke opening of bij elk moment waarbij wij iets organiseren of iets leuks doen, proberen we daar ook zeker de gemeente bij te betrekken.
0: Ja.
1: Dus die zijn vaak ook wel aanwezig.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Goed zo. Wat hebben we nog meer? Heb je nog wel tijd voor vrienden en gezelligheid? Als je zelf uit eten gaat of wat gaat doen, wat ga jij dan doen?
1: Veel zit ik in een van de eigen zaken. Maar we gaan ook wel regelmatig eventjes een uitstapje naar Amsterdam. Om daar eens te kijken van oké, wat doen ze daar? Of in ieder geval even lekker eten. Of in ieder geval er ook uit te kunnen.
0: Ja.
1: Dus dat doe ik. Als je zoveel heen en weer aan het lopen bent, dan wordt het op een gegeven moment heel normaal dat je daar bent. Maar goed, volgens mij denk niet dat ik daar de enige in ben.
0: Nee. Nou, het leuke is, een les die ik wel geleerd heb vroeger, hè. Vroeger was alles anders. Vroeger ging het heel veel op de persoon. En was het ook heel belangrijk dat ik in de zaak was. En hallo zei. En bij evenementen in het begin. En ook op het einde bij de naborrel erbij. En ik merk gewoon dat nu tegenwoordig, dat als ik ook door de zaak loop, zie ik bijna geen bekenden. Ja, gelukkig is het wel druk hoor, maar ze komen niet voor mij. En dat moet ook niet. Ze moeten echt voor het product komen. En ik denk dat dat bij jullie hetzelfde is.
3: Klopt.
0: Het is heel belangrijk dat we beoordeeld worden op het product en niet op de persoon. Over beoordelen gesproken, jullie zijn met z'n vieren. Word jij ook nog wel beoordeeld?
1: Ik denk dat het altijd belangrijk is dat je iets tegen elkaar durft en moet zeggen. Dus ja, zeker word ik beoordeeld.
0: Ja.
1: En dat doen we naar elkaar toe. Maar dat doen we niet om elkaar af te vallen, maar om elkaar te versterken en te verbeteren. Dus dat gebeurt zeker.
0: Oké, nou, dat is belangrijk als je zo samenwerkt. En heb je nog, ik vroeg net of je nog wel een sport doet. Nou, dat heb je beantwoord. Maar heb je ook nog hobby's? Ja, we willen je leren kennen, hè? Wie is Rob Leemke nou?
1: Ja, precies. Hobby's. Ik vind eten, drinken vind ik echt een hele belangrijke hobby van het leven. Dus
0: ja.
1: Dat doe ik graag. Maar ik vind ook mijn werk is echt mijn hobby.
0: Ja, dus dat is het.
1: Dat is het echt.
0: Dan wordt een korte uitzending zo, hoor.
1: Het klinkt saai, maar het is echt wat het is.
0: Even. Goed, we gaan weer even naar muziek. En Gerben, ja, wil jij het aankomen?
2: Ja, nee, natuurlijk.
0: Nou, doe je best, hè. Laat je gaan, dit is jouw moment.
2: Ik zal even een half uur vol praten. Nee, we hebben altijd 4 plaatjes van de gast. Vandaag 1.
0: Ja.
2: Hey, dus dit is de, zeg maar, nou ja, even, ja.
4: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
2: Dat is deze. Ja. Hè? En dit is de plaat van Will Smith. Met Miami.
5: Yeah, yeah, yeah, yeah, Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Ja, u hoort alles hier. Ondernemend maar, Will Smith, dank je wel voor het meezingen. Jij, Will Smith, de deur wijzen nu.
1: Ja,
0: goed, we zitten hier nog steeds met Rob Leemker van de Bencom Groep. We weten al heel veel van Rob, maar nog niet alles. Dus we gaan verder met vragen stellen. Rob, neem ons eens even mee. Ik heb nog een vraag. Gebruik je al AI? Maak je daar veel gebruik van in met zaken doen in het bedrijf?
2: Ik denk dat je er niet meer omheen kan.
0: Ik denk
2: dat het heel veel tijd scheelt.
0: Ja.
2: Ik vind wel dat je alles moet nalezen. Alles wat hij produceert, maakt niet uit wat het is. Maar ik vind het is echt een tool. Het geeft een stukje extra hulp en het neemt een hoop tijd weg.
0: Oké. En Facebook, YouTube, TikTok, wie regelt het allemaal bij jullie?
2: We hebben een marketingteam zitten.
0: Ja.
2: Die organiseren en regelen en creëren eigenlijk alles dat daar waar het voor nodig is. Dat kan voor een nieuw product zijn of een aanbieding of iets super gaafs. Of nou ja, alles wat er eigenlijk bij komt.
0: Ja, dus het hele social media gedeelte wordt wel bemand, zou ik maar zeggen. En dan krijg je ook reviews. Hè? Worden die ook door jullie gelezen?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: En doe je daar wat mee?
2: Zeker. Zeker. Wat we belangrijk vinden is, enerzijds aan de reviews, is dat de mensen in ieder geval iets kunnen zeggen over wat ze ervan vinden.
0: Ja.
2: En juist ook die negatieve, die zijn heel belangrijk. Soms zijn ze niet zo leuk, maar ja, dat hoort er ook bij. Maar belangrijk is dat we er wat mee kunnen. En dat halen we echt uit die reviews. En we proberen daar ook altijd op te reageren.
0: Oké, ik spring van hak op de tak, hè, met mijn vragen. Maar dat maakt hopelijk de uitzending een beetje leuk. Ben je ook lid met de Bencom Groep van bepaalde verenigingen of ondernemersclubs?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Zeker. Ik noem even Into Business of Ondernemend Hoofddorp. Eigenlijk zitten we overal wel een beetje bij.
0: En word je er wel eens moe van?
2: Moe niet, maar ik vind wel veel dingen op elkaar lijken.
0: Ja.
2: En je ziet veel al dezelfde gezichten ook. Wat op zich ook positief is, want je kan er echt een band mee opbouwen. Maar ja, het is wel allemaal een beetje hetzelfde.
0: Maar politiek correcte antwoorden allemaal, keurig. Maar je denkt nooit van wat een slap gedoe allemaal. En ik kom een beetje bij die vraag, omdat eigenlijk hebben ze gewoon verjonging nodig, die clubs. Dat zegt bijvoorbeeld de voorzitter, heer Hulsenbos. Die zegt dat ook. Ja. Van, we zouden graag wat jongeren met ideeën hebben. En kom op en laat me eens wat weten. Of geef een idee door. Is het niks voor jou, Rob? Omdat je toch tijd over hebt.
2: Nou, ik heb inderdaad een enorme tijdsverhaal natuurlijk. Maar we kunnen het zeker een keer met Dick erover hebben. Nee, ik denk dat het wel belangrijk is dat die verjonging wel een beetje gaat komen. Want het is al eigenlijk al heel lang hetzelfde.
0: Nou, dan een gewetensvraag. Is er ook een misverstand over een van jullie bedrijven of over de groep of over jou, wat je heel vaak moet uitleggen en dat je denkt, nou, nu kan ik dat eens even voor de radio vertellen, hoe het nou precies zit?
2: Nee, ik kan me niet iets bedenken, maar misschien ligt er iets bij jou op de tong.
0: Ik heb alle dossiers nagezocht over Rob Leemker, maar niks negatiefs kunnen vinden. Een hele aardige, positieve kerel.
2: Gelukkig. Ja, in principe niet een misverstand wat bij mij te oren komt. Maar die zullen er ongetwijfeld zijn.
0: Ja, want je hebt ook de wet Bibop, hè? Bibop.
2: Ja.
0: Zoeken we alles uit.
2: Zeker.
0: Stel je voor als horecaondernemer dat je ooit iets verkeerd hebt gedaan.
2: Ja, dan kom je nergens meer doorheen.
0: Beste Rob. Stel je voor, hè? Jij krijgt van ons 4 miljoen euro. Die mag je ergens aan besteden. Waar zou jij die aan willen besteden?
2: Nou, ik denk dat, dat zal iedereen wel zien aankomen. Ergens in het centrum van Hoofddorp nog iets leuks bij zou kunnen komen. En ik denk iets zou kunnen organiseren wat een 100% met horeca te maken heeft. Ik zou een dagzaak beginnen waarbij de avond zich verandert naar meer een stukje sociale interactie. Dus het wordt meer een soort partij voor eigenlijk alle soorten mensen in Hoofddorp. Dus ik zou de kinderen, de ouderen, de ballenbak en dat soort dingen, een pannenkoekenzaak, waarbij je aan het eind van de avond ook een satéetje, maar ook een bitterbal kan eten en een drankje kan drinken, de muziek wat harder.
0: Ik zou nog een paar bedden bijzetten, dan hoeven ze helemaal nooit meer naar huis.
2: Doen we aan de achterkant. En dan maken we daar een kleine bed and breakfast van.
0: Nee, ja, oké. Okay. Maar toch wel weer iets met horeca.
2: Ja.
0: Dus.
2: En ja, we zijn natuurlijk ook druk bezig met het oude raadhuis. En daar zijn we druk bezig met een C-punt. Waarbij we eigenlijk dat stukje vanuit vroeger wel weer een beetje willen herstellen.
0: Het cultuurgedeelte.
2: Cultuurgedeelte. Ja. Dus samenwerken, theater, maar ook een stukje film. We zijn ver in het gesprek. We zijn er nog niet. Maar dat zou bijvoorbeeld met die 3-4 miljoen wat jij dan net...
0: Ja, je kan ze zo meenemen straks.
2: Ja, precies. Ja. Ik dacht nog dat het fictief mag, maar ik zie hem hier op tafel
0: staan. Ja, ja.
2: Maar dat zou ik daar ook wel in mee kunnen nemen. Ik denk dat dat heel gaaf is, zeker midden in het centrum.
0: Ja. Nog een serieuze vraag. Is er een bepaalde ondernemerswet, regeling... die jij graag zou willen afschaffen of aanpassen?
2: Nou, wat ik in de afgelopen jaar echt heb gemerkt... vooral voor de ZZP-mensen die bij ons werken... wordt ze allemaal niet makkelijker gemaakt. Sterker nog, het wordt ons als ondernemer ook niet makkelijker gemaakt. Het inzetten van deze mensen zijn over het algemeen cruciaal. We weten allemaal dat we mensen kunnen krijgen, maar soms heb je een bepaalde kwaliteit nodig. En die zijn vaak wat schaarser, dat is moeilijker vinden. En die kan je in de ZZP-wereld vaker wel wat vinden. Maar deze mensen mogen niet zomaar meer elke dag bij jou komen werken... In de vorm van schijnzelfstandigheid. Ik denk dat dat wel iets is waar... ik denk elke branche wat ermee te maken heeft... waarbij we nu kunnen zeggen dat dat nou iets is... waarvan ik kan zeggen in ieder geval dat ik daar niet zo blij van word.
0: Want jij als ondernemer bent dan eindverantwoordelijk, geloof ik ook... Hè? Als het niet klopt.
2: Ja, dus stel zij doen geen afdracht van loonbelasting of btw-betalingen... daar wordt een controle op uitgevoerd en wij hebben het niet gecontroleerd en het is niet gedaan... Ja, dan kan dat zomaar zijn dat wij daar een probleem mee krijgen. Sterker nog, misschien wel een boete van krijgen.
0: Ja, ja, over boetes gesproken.
1: Ik vind het wel de beste die ik tot nu toe gehoord heb.
0: Kijk, ja, en Gerben, jij bent ook ZZP'er?
1: Nou, in rusten, maar... Okay. Ja, ik ben mijn vriendin is nog zeker ZZP'er. Ik ben het heel lang geweest.
0: Ja.
1: Maar nee, ik vind wat Rob nu zegt...
0: Maar wat zo jammer is... is
1: applausje waard.
0: Ja, nou, jij hebt de knoppen met applaus, dus jij kan het zo inregelen. Maar wat zo... Kijk. Hey! Wat zo jammer is, tenminste eigenlijk zou je nu ergens een politieke verantwoordelijke persoon moeten kunnen benaderen. Waarvan je zegt, kijk eens, dat vinden wij als ondernemers uit Haarlemmermeer, vinden dat. En doe daar eens wat mee. En zo zijn er natuurlijk heel veel wetten en regelingen. En dat je dan zelf eindverantwoordelijk bent. Trouwens, nu we het daarover hebben, heb je ook wel eens controle gehad van de waardewet?
2: Ja, zeker.
0: Interessant, zeker. Hè?
2: Nou, vanuit vroeger is dat denk ik al. Dat je altijd denkt, oh, wat gaat er gebeuren?
0: Ja.
2: Als je normaal gesproken gewoon controleert elke dag... en je bent ermee bezig en je doet je werk... dan valt het allemaal wel mee. Maar toch is het altijd even schrikken.
0: Ja.
2: Maar nee, we hebben hem zowel in Amsterdam als in Hoofddorp wel gehad. En dat gaat eigenlijk over het algemeen altijd wel goed. We werken wel met een partij samen. Zou je ook niet onbekend zijn, denk ik, Bureau de Wit.
0: Ja, Bureau de Wit, hè. Ja. Dan weet je dat je goed zit.
2: Ja, ja, dat werkt gewoon heel fijn. Ze controleren ons eigenlijk op eigenlijk alles, hygiëne en of het allemaal klopt.
0: Ja.
2: En daarmee kunnen wij dan ook weer aan de slag om daar wat mee te doen. En daardoor is eigenlijk die kwaliteit vaak ook al op een heel hoog niveau.
0: Ja, dus even voor de luisteraars, hè, de Bureau de Wit die zorgt ervoor dat is een extra controle, maar die betalen we als horecaondernemers zelf. En die komen, je weet niet wanneer ze komen. Spannend, hè? En controleren dan nog alles. Maar tegenwoordig is het zo, als er een stuk vlees binnenkomt... dan stempel, dingetje erop, daar is die koeling, enzovoort, enzovoort. Nou, je weet bijna welke koe het is... en waar die geleefd heeft en hoe die ten onder gegaan is. Maar het moet er zo lekker door worden. Maar goed, ik heb wel een keer een probleem gehad met de warewet over een vloer. Toen zeiden ze, die is te glad... Toen heb ik de vraag gesteld, maar kunt u mij even vertellen wat glad is? Wat is te glad en wat is niet glad? Nou, toen was de discussie vlug ten einde. Maar goed, over het algemeen is het heel belangrijk. Maar vaak denk ik, waarom kom je altijd bij de gerenommeerde bedrijven? En ik heb wel een stuk of 30 andere bedrijven waar je zegt, ga daar eens even kijken. Maar goed, we moeten het positief zien en positief houden. En over positiviteit gesproken, Rob, je krijgt nog iets van ons. je krijgt de gelegenheid om een standbeeld neer te zetten. En laten we nou eens eerst een lekker plekje uitzoeken. Vandaag gaat het is de Meerradio. Vandaag zitten we wel een beetje over Hoofddorp vooral. Maar in Hoofddorp heb je een rotonde vlakbij jullie hotel.
2: Ja.
0: Hotel, hoe heet het nu?
2: Hotel 23.
0: 23? Is het nummer 23 waarschijnlijk?
2: Nee, vanuit het netnummer 023 dachten we, hey, dat is nou echt leuk.
0: Hoe kom je erop? Ja.
2: Goed idee, hè?
0: Ja. Maar daar is die rotonde. En als we daar nou een standbeeld neerzetten, dan kunnen mensen ook, als ze het mooi vinden, kunnen ze gewoon één extra rondje doen of twee. Dan kun je kijken. Maar van wie zou jij nou daar een standbeeld willen neerzetten?
2: Nou ja, jij zei net die positiviteit. En ik zat zelf te denken aan hoe wij als Benkel met z'n vieren zijn eigenlijk. En daarin het plezier kunnen maken. Met ook het stukje ondernemen. Maar ook met de mensen waar we mee zijn en onze gasten. Zie ik onszelf daar helemaal leuk zo op die rotonde staan. Met z'n vieren en met die armen omhoog.
0: Nou, wat gezellig.
2: Iedereen kunnen ontvangen midden op dat stukje van Hoofddorp. Ik denk dat heel gaaf zou werken.
0: Ik dacht zelf meer aan Dolly Parton of Brigitte Bardot. Maar dit vind ik toch eigenlijk ook wel heel erg leuk.
1: Wordt wel een heel groot standbeeld.
0: Nou, ja wel. Maar dat mag wel. Nee, of een beetje net als de Beatles die over dat zebrapad lopen. Nou, ik vind hem heel leuk. Trouwens, Rob, heb je wel eens iets verzonnen wat echt uniek is of gecreëerd? Wat je zegt van, kijk, dit is nou even mijn ding, hè? Ik overval je een beetje met de vragen.
2: Nou, ik denk dat hetgeen wat we doen met elkaar, met z'n vieren, is ook niet meteen uniek, hoor. Maar ik denk wel de samenstelling van de mensen waar wij één mee werken, maar ook zeker vanuit ons vieren, de samenstelling van soorten mensen,
0: ja,
2: dat ook eigenlijk al heel uniek is. Maar echt iets verzonnen waarvan we zeggen, nou, dat is echt geweldig.
0: Ja.
2: Ik denk dat het altijd een verbeterslag is van iets wat misschien al bestaat.
0: Wat een keurige antwoorden geef jij. Heel goed, Rob. We gaan, voordat we in slaap vallen... Nee. Ik bedoel het heel serieus. Je hebt goede antwoorden. Dankjewel. We gaan naar Dolly Parton. Tenminste.
1: Ja, nee, zeker. Jullie waren zo positief gestemd over alles. En misschien dat Dolly Parton nog als standbeeld kan.
0: Lijkt me fantastisch.
1: Dus helaas is ze onlangs ons ontvallen, Dolly Parton. Ik hoop niet dat ze op de buik ligt, want dan komt het graf langzaam.
0: Gerben. Je was zo goed bezig met je carrière als DJ.

0: Ja, ja, luisteraars, daar zijn we weer. Goh, wat een heerlijk gesprek is dit. En u krijgt er zomaar een vriend bij. En voortaan kunt u zeggen, Rob Leemker, ja, die ken ik. Van de Bencom Groep. En van Hotel, ja, ik zeg dan de beurs. Maar dat is klaar van Hotel 23. En daar hoort ook een restaurant bij. Rob?
1: Dat klopt.
0: Hoe zit dat?
1: Ja, daar, ik denk
0: ga je nou eindelijk eens open?
1: We gaan eindelijk een beetje richting de opening. We zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met de verandering binnen. Van het hotel. Dus alle kamers zijn nu klaar. En nu is het tijd om dat stuk restaurant te doen. Dus Nando, wat we in Amsterdam hebben bedacht, komt nu naar Hoofddorp. Het wordt een brasserie. En halverwege november gaat het echt gebeuren. Hè? Dan gaan we open.
0: Leuk hoor. En brasserie en even de kaart is de, ja, wat, hoe moet ik die een beetje zien?
1: Nou, we zijn best wel wat aan het veranderen geweest. Van allerlei verschillende namen tot concepten die we hadden bedacht. Maar het moet wel meer een allemansvriend worden. Dus er moet ook een steak met friet op staan. En er moet een broodje kunnen worden gegeten. Maar ja, ook 's morgens vroeg al vanaf een uur of 8, 9... gewoon dat ontbijt kunnen pakken voor op dat stukje aan die rotonde met die mooie gasten daar op die rotonde.
0: Ja, ja, goed hè.
1: Maar tot dat 's avonds laat. En ook de late night snack moet gewoon kunnen. Met een hele mooie nieuwe bar erin. Ja. Alles wordt gedaan.
0: Maar besef je wel dat jullie hebben 9 zaken dus bij elkaar.
1: Ja.
0: En dat jullie echt heel belangrijk zijn voor het sfeerbeheer in Haarlemmermeer.
1: We proberen echt ons best te doen.
0: Ja, nou, dat vind ik heel fijn. Geen hobbyisten, geen geklungel, maar echte serieuze horecamensen, zakenmensen, maar die wel bezig zijn met sfeer. Trouwens, wat voor auto rij je? Ja, hè?
1: Nou, het is geen Ferrari, maar het is gewoon een Volkswagen Golf.
0: Oké, okay. Nou, dat is belangrijk.
1: Maar het rijdt perfect.
0: En is die ook hybride of nog niet?
1: Hij is zeker hybride.
0: Oh, goed zo. Toekomstplannen. Jullie willen nog steeds verder groeien?
1: Ja. Ja?
0: Ja? Doe je rustig aan?
1: We proberen rustig aan te doen op de momenten dat kan.
0: Ja.
1: Dat is meestal op zondag. Nee, dat is een grapje. Als er mooie projecten op ons pad komen, dan staan we daar zeker voor open.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En vrienden van vroeger.
1: Ja.
0: Als jij die nu tegenkomt. Nee, stel ik kom ze tegen en ik zeg. En ze beginnen van. Hé, ik heb Rob Leemker op de radio gehoord. En dan zeg ik. Wat typeert hem nou van vroeger?
1: Ja, goede vraag vind ik dat. Wat typeert hem nou? Ik denk dat ik niet zo heel veel veranderd ben in al die jaren. Ik denk
0: nee.
1: Dat het plezier maken en een beetje gek doen.
0: En had je ook een bijnaam vroeger?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Had je wel vrienden vroeger? Dat wel?
1: Ik denk het wel, ja. ik noemde ze wel mijn vrienden in ieder geval.
0: En toen je in een jaar of 16 was, hè, waar droomde je van?
1: Ja, klinkt natuurlijk cliché. Maar ik was, ik denk, een jaar of 14 toen ik bij Hans de Jong begon.
0: Ja.
1: Bij de beurs. En toen kwam eigenlijk al de gedachte dat ik het gaaf zou vinden om iets voor mezelf te beginnen. Maar hoe en waarmee en hoe ik dat voor elkaar ging krijgen, dat vond ik allemaal heel lastig. En dat is al die jaren een beetje gegroeid. Dus
0: je droom is eigenlijk uitgekomen,
1: ja,
0: Rob?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat is mooi.
1: Zeker.
0: Dat is geweldig. Ja, en nog even over Hans de Jong. Vroeger had je Concours Le Pic in het park, in het Haarlemmeerse Bos. En daar deed hij de horeca. En het was echt zo'n horecaman die zelf meewerkte. En stond te zweten daar en heel trots was. En ik weet dat het was een keer 31 graden. En toen kwam dus de ware wet, die kwam controleren naar de koelkasten en de vrieskasten. Nou, die dingen konden het, dat stond dus gewoon buiten in de zon. En die konden het niet bijbenen. En die waren 2-3 graden te hoog. Logisch. En toen kreeg hij zo'n enorme boete. En er was iemand die zat in zak en as. En dat had ik zo met hem te doen. Want het is zo hard werken, die catering. Vond ik zielig. Nou, moest ik even kwijt. Want ja, ik vind het een mooie kerel. En over catering gesproken, dat doen jullie niet.
1: Doen we ook nog.
0: Jonge, jonge, jonge.
1: We hebben nu toevallig best wel een wat grotere aanvraag lopen. Maar we hebben wat kleinere aanvraagjes gedaan. We zijn er vorig jaar mee begonnen.
0: Ja.
1: Wel hebben we gezegd, laten we het een klein beetje op een lager pitje zetten. Omdat we het gewoon heel druk hebben met alle zaken hier in Hoofddorp en een stukje in Amsterdam. En wij vinden gewoon dat we de focus moeten houden op de dingen die gewoon gaan zoals ze gaan.
0: Ja.
1: En soms zijn dit stukje catering geeft toch wat meer onrust. Je moet toch al je spullen meenemen. Je moet
0: en ik zou je vertellen, als het feestje afgelopen is, dan moet je ook alle spullen weer inladen.
1: Ja.
0: En er moet iemand rijden. En de mensen moeten nog naar huis. Enzovoort. Nee, heel veel plezier met catering.
1: Ja, bedankt.
0: Goed. Is er iets wat je zelf nog kwijt wil? Waar we niet over begonnen zijn?
1: Nee, ja, ik denk dat het gewoon heel leuk is dat wij hier even met jou mogen praten.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, ik denk dat dat heel gaaf is.
0: Heel wederzijds trouwens.
1: En het is gewoon fijn om even wat vragen van jezelf te horen. Dat je denkt, oh, daar heb ik eigenlijk misschien wel helemaal geen antwoord op. Dus ik vond het heel grappig.
0: Oké, nou, we hebben je wel leren kennen. Maar stel je voor dat jij burgemeester zou zijn hier in de Haarlemmermeer. Klinkt wel, Rob Leemker, burgemeester Haarlemmermeer. Zou jij iets willen aanpassen dan in Haarlemmermeer?
1: Ja, maar ik weet niet of de burgemeester van nu dat leuk vindt, hoor.
0: Ja, dat maakt niet uit. Ze luistert ook naar dit programma. Dat vindt ze alleen maar leuk.
1: Dus ik zou zeggen, drank- en horecavergunning in de catering van het gemeentehuis.
0: Ja.
1: Dan kan je daar in ieder geval gezellig een borreltje drinken aan het einde van de dag.
0: En dat die bitterballen ook, dat er ook een vulling in zit.
1: Precies, dat het niet helemaal wegloopt in de frituur. Nee, gekkigheid. Nee, ik denk dat het niet helemaal voor mij is weggelegd. Maar ik denk niet dat dat mijn ding is.
0: Nou goed. Je had nog één plaat, hebben we het goed, hè?
2: Ja, dat kan.
0: Van Robbie Williams.
2: Jullie moeten nog een paar minuten doorpraten. Dan hebben we ook het uur afgerond.
0: Nou, over doorpraten gesproken. Wat kunnen ondernemers van jou leren?
2: Ik zet er een muziekje onder.
0: Heel zachtjes, hè?
1: Ik denk sowieso doorzettingsvermogen. Ik denk dat heel erg belangrijk is. Communiceer met alles en iedereen. Weet niet alleen maar van je manager wat er gebeurt, maar ook wat er onder speelt. Het kost je veel tijd, het kost je veel energie.
0: Ja.
1: Maar zorg dat je weet wat er op die vloer gebeurt.
0: Nou, dat vind ik wel mooi. Dat zit tegenover me, luisteraars, een ondernemer die energie uitstraalt. En ik denk dat dat een pareltje is voor het horecavak. En dat hij ook beschikt over common sense. En dat is ook wel belangrijk in ons vak. Dat je en sfeer bij je doet, maar ook verdomd goed weet waarvoor en wanneer je wat kan doen. Trouwens, kan je wel rondkomen van je salaris? Nu is het moment om wat te zeggen.
1: Ik kan ook nu nog rondkomen.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Wat is de grootste uitdaging voor de komende tijd? Als laatste vraag.
1: Het Nando openen hier in het centrum. Ik denk niet zozeer dat het een uitdaging is, maar wat ik wel heel gaaf zou vinden als we dat stukje wat vroeger op die rotonde gebeurde, dat weer een beetje gaat bruisen. Dat dat dorp gewoon weer het dorp wordt zoals het was. Maar met die extra dingen die we hebben toegepast.
0: Ik ga jou heel hartelijk bedanken voor een heel leuk gesprek. Dankjewel, Rob Leemker. Namens alle luisteraars uit Haarlemmermeer en omstreken. De dames en heren die hun auto langs de kant hebben gezet om te luisteren. U kunt weer gaan rijden. Wij zien u weer, horen u weer volgende week. Dit was Ondernemend Maar. Heeft u vragen of opmerkingen, kunt u sturen naar rickklaus@meerradio.nl. Namens de vertrouwenspersoon, security manager en aankomend DJ Gerben Kessen. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
0: Dit was Ondernemend Maar. Goedemiddag.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Met de Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel blijft. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt, waaronder rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 20-jarige volledig ontoerekeningsvatbaar is. Gloria Steinem is op 92-jarige leeftijd overleden. De feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Over haar leven werd in 2020 een film gemaakt getiteld The Glorias, Alive on the Road. Het weer vanavond en vannacht heeft de bewolking de overhand en valt later wat regen. Morgen verloopt onstuimig met veel wind en fikse regenval in het noorden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Rolf Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Donderdagavond, Soulavond, met The Funk Factory, met Robert Hoijveld.

0: Ja, gewoon helemaal van voor naar achteren. The Rookers en Good Times.
1: Let her go.
0: Welkom bij de Funk Factory. Het is even na 7 uur. Hé, wat was het even lekker toch? Even bijkomen. Je hebt ongetwijfeld gegeten. En dat betekent dat ik een uurtje lang de beste soul en funk... ja, gewoon lekker aan je oortjes geeft. Gewoon het tergenot. Weet je, ik kan meeschrijven voor de afdeling administratie. Welke platen weer vandaag weer nieuw bijkomen in jouw lijstje. Ja, zo simpel is dat inderdaad. Want jouw Spotify-lijst groeit per week inderdaad. Ja, zometeen ook onder andere een nieuwe plaat van The Nice Guys met Bobby Saint. Komt er voorbij. The Womack Sisters, die zou je ook nog nooit hebben gehoord. De T-Hard Tones, we moeten even goed zeggen. T-Hard Tones, die komen voorbij onder andere. En Mama's Gun, nou, genoeg om even mee te schrijven dan het komend uur. Met ook op het einde van het uur nog even ja, een speciale mededeling. Hoe of wat dat is, dat laat ik je zometeen weten. Nou, zometeen voor je onderweg. T-Hard Tones dus, met Don't Forget Me Love. Maar dit is nu eerst Otis Kane en...

Nieuwe muziek van T. Hart Tones en Don't Forget Me Love. Hij is nou een klein weekje oud. Ja, zegt nieuwe muziek inderdaad te noemen. En daarvoor Otis Kane met Let Me Love You. Nou, ik hou van jou als luisteraar natuurlijk. Sowieso, want ja, jij bent een beetje het hart van mijn muziekziel. Om jou hier elke week weer nieuwe muziek te geven, is op meer radio. Zometeen voor jou onderweg, de Womack Sisters. Nou, niet van Womack en Womack. Nee, die niet, zeker niet. The Nice Guys met Bobby Saint komt er ook nog aan met Phoenix. This is de nieuwe ook van Leon Bridge. Light the Way. Nou, dat is een beetje zo onhandig dat je sommige mensen een beetje de weg wijst. Die hoor je hier zo bij de Funk Factory.

Bobby Saint en The Nice Guys. En dat heerlijke mooie prachtige Phoenix hier zo bij de Funk Factory op de donderdagavond, zoavond. En daarvoor ook nog de Womack Sisters met Monster. Ja, dat zijn niet de dames van Womack en Womack. Nee, dat zijn toch hele andere dames die je dan voorgeschoteld krijgt. Even een kleine inblik. Wie zijn ze dan, deze dames? Nou, ze komen uit L.A. Ja, Amerika inderdaad. Je zal het niet verwachten. Het heeft toch een beetje het gevoel van alsof ze al meer dan 40 jaar in de muziekwereld zitten. Maar ja, dat zitten ze niet. Het is een lekkere plaat toch wel. Ja, een beetje die L.A. sound. Of een beetje de zon ondergaat. En het zijn wel nog de Grand Tardes van Sam Cooke en Bobby Womack inderdaad. Dus het komt wel van die familielijn af. Maar je hoort er wel terug in die stemmen van deze dames. Wat een geluid. Echt lekker om naar te luisteren. Ook lekker om naar te luisteren is na het nieuws van 7:30. Want dan zometeen heb ik Bella Brown en de Jealous Lovers met Stay Too Long. Die komt eraan voor je. Maar dit is nu eerst de Supertrack van vorige week. De laatste was dat ook wel. Want we gaan de Supertrack niet meer doen. Er komt een nieuw platform komt eraan voor lokaal talent. Dat betekent, ben jij artiest? Hè? Ben jij misschien wel zanger? Singer-songwriter, Nederlandstalig artiest met voor de feestcafés noem ik het maar even, de feesttenten. Nou, meld je dan gewoon aan. Dat kan, hè, bij ons op onze website op Meer Radio. Op het formulier kan jij je aanmelden. En dan maak jij misschien wel kans om dan elke twee weken toch uitgekozen te worden als dan de lokaal talent van de week, of misschien wel twee weken als wij het heel goed vinden. Dus meld je aan, is jouw track echt superieur? Dat betekent dat wij jou misschien dus vaker gaan draaien. En ik zal het wel een beetje stiekem leuk vinden als het een beetje misschien in de soul, in de funkhoek zou kunnen zijn. Want ik ben natuurlijk wel zo'n liefhebber ervan, van deze muziek. Ik zal het zeker niet van aanraden om even op onze website sowieso te kijken op meerradio.nl. Goed, zometeen dus Bella Brown en de Jealous Lover. Nu eerst Carol G en Bruno Mars. En dit is Still

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club To Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join de club. Elke woensdagavond tussen 7 en 9. Club To Date. Op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Della Brown en Jealous Lovers hier zo op meer radio. En ja, Stay Too Long. Soms heb ik dat gevoel ook wel een heel klein beetje, hoor. Nou, niet altijd. Als je soms op zo'n verjaardag dan zit en dan denkt, waar is hier de nooduitgang? Denk je dan, nou ja. Ja, ze is wel een paar jaar al bezig. Ze zit onder de LRK Records, zitten Bella Brown en de Jealous Lovers. Ja, die komen dus uit L.A. Ik heb een beetje Amerika-vibe vandaag weer uitgekozen voor deze show. Ook dus een nieuwe track van het afgelopen maand uitgebracht. Ja, en, ik zal zeggen, kijk even voor de moeite of misschien deze artiesten dan misschien wel binnenkort hier zo in Nederland misschien eens een keertje komen. Want Paradiso is dan vaak wel de plek over de Melkweg waar deze soort artiesten dan staan op te treden. Ja, dus de tip van mij. Hey, zometeen voor jou onderweg. Dedication, even een oudje van hun, van Darling, I Think About You. Die komt er zometeen aan. Maar dit is nu eerst Happy Deckers en I Believe. Maar ik denk het ook wel. Nieuwe plaat die je hier hoort bij The Funk Factory.

ik denk dat je dit bijna echt helemaal niet hoort hier zo op meer radio. Ik vind het wel eens een keertje leuk om dit een keertje te rijden van Delegation. Darling, I've been thinking about you. Nou, wat een liefdeslied uit 1979 alweer. Het is een behoorlijk lange tijd alweer geleden in dit geval. Ik kan wel zeggen, voor mijn tijd. Al klink ik misschien niet zomaar goed. Een bekendste hit was natuurlijk Put a Little Love on Me. Die hoor je regelmatig komen bij Martin. Ik denk, doe eens een keer een B-singeltje van het album Eau de Vie. Wil je dat in die plaat nog in de tweedehands bakjes vinden? Dan is dat in ieder geval een tip. Daarover gesproken. Ik weet dat bij het C-punt, er is een beurs, een platenbeurs. Ik zal even kijken. Er is namelijk op een zaterdag is er een platenbeurs. Namelijk op 12 september. Dat is al heel snel natuurlijk. Dat is, binnen no time zit je er zo. Dat betekent niet deze zaterdag, maar volgende week zaterdag is het bij de passage van het C-punt, de platenbeurs, tussen 11 en 5 uur. Ja, het wordt dus door Infront Records gehouden. Je kan je ook aanmelden als misschien verkopen voor de tweedehands vernieuw. Maar de kosten daarvoor zijn €25. En dan meer informatie vind je ook op InfrontRecords.nl van onze vriend Thijs. Ja, vriend of zo ook wel. Hey, zometeen voor jou onderweg komt eraan Mama's Gun, The Proof. Die hoor je binnen nu een paar tellen. Dit is nu eerst Stevie Wonder. And can we fix our nation's broken heart? Ik denk dat is een beetje wel hoe het gevoel is bij onze natie. Dit jaar kunnen we dit nog fixen allemaal.

Mama's Gone. En The Proof hier zo op Meer Radio. Niks meer te proeven voor vandaag inderdaad. Het een heerlijke playlist was het allemaal. Wil je het allemaal terugluisteren, kan op meerradio.nl. En dan slash uitzending gemist. En dan kan je het helemaal terugluisteren dit uur. Kan je maandag weer lekker op kantoor aan je collega's die morgen vrij zijn. Lekker het even laten horen. Nou, Robert had weer zo'n goede playlist. Moet je even horen, maar dat kan in dit geval. Al is het wel zo dat ik een... toch wel een beetje een treurige mededeling misschien heb te melden. Want... het gaat nog maar, en dan ga ik het even uittellen... 1, 2, 3, 4 uitzendingen nog maar duren. Dat de Funk Factory gaat stoppen. En dat heeft ermee te maken dat wij een nieuw beleid hier bij Meer Radio gaan doen. Dat wij ons meer gaan focussen op nieuws onder andere. En ook om de ruimte te maken voor de collega's. Gaan we dus ook ervoor zorgen dat we zeggen van... per 1 oktober gaan we meer ruimte maken om meer programma's te kunnen bieden met meer content ook in de andere. Dat betekent dat ook dat de Funk Factory dan houdt op met bestaan. Heb jij nog verzoekjes? Laat het even weten via studio@meerradio.nl, studio@meerradio.nl of stuur een appje naar 023-4x5-900. Die krijgen wij zeker te zien. Wil jij nog bepaalde platen horen in de komende 4 weken? Laat het mij even weten. Want ja... Het is nog geen einde natuurlijk. We hebben nog 4 uitzendingen te gaan. Dan gaan we afsluiten met een live uitzending. Hier zo op Meer Radio. Goed, dat was hem voor vandaag. Zometeen Jeroen en Dennis met de Soul Kitchen. Heel veel plezier zometeen met de heren van Fatsoen, zeggen we maar. En ik ga het lekker afsluiten met Naoma en Treat Me Like a Star. Ik zeg tot volgende week bij een nieuwe Funk Factory.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
5: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
4: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
6: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
4: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Nou!
1: Hé, hey, Jeroen!
0: Hij is weer terug, hoor, Dennis!
1: Wat ben je hard? Ben ik zacht? Wacht
0: Geen
1: even,
0: idee.
1: Hoor.
0: Het nieuwe seizoen Soul Kitchen is begonnen, zeg hij.
1: We hebben het weer gered, hoor. I made it back. Every night.
0: Officiële uitzending 166.
2: What's up, peeps? It's me, Beverly Knight.
1: Dankjewel, Beverly Knight. Nou, goedenavond en dankjewel, Arjan, voor de waarneming afgelopen zomer.
0: Ja, zeker. En welkom terug van je lange reis, zeg.
1: Ja, we waren op wereldreis geweest, hè. We zijn allerlei plekken langs geweest op de wereld. En we hebben leuke muziek uitgezocht daar vandaan, hoor.
0: Oké, nou, we're blij dat je weer terug bent.
1: Nou, zeker. Anders ik wel.
0: Soul Kitchen is begonnen tot 10 uur. En we hebben ook nog een klein beetje andere vorm.

0: Jen.
1: Dennis en Jeroen.
2: Met dit uur stokoude muziek, maar ook een nieuwe plaat. Het is 2026.
0: This is the Soul Kitchen.
2: Eerst even wat oude meuk hoor. Uit 1992, Sissy Peniston en Finally. Eindelijk weer die zender op hoor.
3: Eindelijk hoor.
2: Dankjewel Robert trouwens. Het was een lekker uurtje weer zeg. We staan swinging hier.

0: Dennis.
1: Jeroen.
0: Jij bent nu alweer net terug, maar ik zie de playlist van vanavond en ik zie een verdacht veel aantal kruisjes staan bij de diverse namen. Wat is dat?
1: Het geval wil, toen wij weg waren op vakantie, is zo een beetje half bekend de wereld, zeg maar, aan artiesten overleden.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, laat ik er eens een paar bij pakken, want kunnen we een beetje eren. Veel Soul Kids en artiesten zijn ook overleden.
0: Ja. Ik zat al te kijken aan mijn playlistje en daar zitten ook wat namen bij, zoals Guru, die is er ook niet meer.
1: Ook niet meer. Ook afgelopen zomer.
0: Nee, die dus niet. Ik heb geen kruisje bij gezet. Die blijft aan de gang.
1: Ja, ik heb hier een aantal die in de tijd dat wij weg waren zijn overleden. Ik dacht, jeetje, weer een. Toen heb ik het eens opgeschreven. Hey, Peebo Bryson, die is ook overleden in juni. Die is 75 jaar geworden.
0: Ja, en ik hoorde gisteren ook nog dat Lionel Richie, die is nog niet overleden, maar die werd wel onwel afgevoerd van het podium. Dus,
1: dat moeten we ook even in de gaten houden.
0: Ja,
1: draai je maar alvast straks.
0: En hoe zit het met...
1: Wat?
0: Hoe zit het met Jamiroquai?
2: Fantastisch.
1: Die is ook overleden.
0: Ja, nee, die niet. Maar ik verwacht wel een nieuwe plaat van hem binnen nu in een paar maanden. Een paar weken.
1: He's getting the band back together, denk ik.
0: Nou, dat denk ik ook.
1: Misschien volgend jaar ergens. Nou, hier is Peebo Bryson. Go for it.

0: James Brown had ooit It's a Man's Man's World gezongen. En later, in 1996, dacht Lynyrd Skynyrd, ik moet nog een nummer hebben op mijn album. Weet je wat? Ik maak een lied over Woman. Ja. Woman's World.
1: Ja, ik vind het behoorlijk serieus nummer.
0: Deprimerend.
1: Ja, nou ja, deprimerend. Het is een zwaar, een beetje zwaar nummer, vind ik het.
0: 1996. Tussen alle happy hardcore kwam dit opeens tevoorschijn. Hé, hey, over 96 gesproken. 30 jaar omhoog en dit is 2026.
1: Hé?
0: Ik weet nog goed, toen kwam Sekou met een plaatje. Dangerous Lover heette dat.
1: Nou.

0: Soul Kitchen. Radio Haarlemmermeer. In het najaar. Echte afwisseling.
1: Meer radio.
0: Bij Meer Radio.

0: dat is lang geleden. Incognito van CD Tribes, Vibes en Scribes.
1: Weet je dat allemaal goed?
0: Ja, dat komt omdat ik hem gekocht heb in de jaren 90.
1: Don't you worry about a thing.
0: Dat was mijn kennismaking met Incognito dit. En dat was het label van Madonna.
1: Ook nog.
0: Dat nog, ja.
1: Ook uit 1992. Ja, we zijn de Soul Kitchen. We draaien soul, maar soms is country ook wel een beetje soulachtig. Soms heel erg soulachtig. En laat nou net Dolly Parton vorige week overleden zijn. Ja, ook al.
0: Weer een kruisje.
1: Ja. Wat kan ik nou draaien van Dolly Parton? Ze heeft samengewerkt met wat rappers en moderne...
0: Ja, wat past er bij ons?
1: Ja, ik vond een leuk liedje.
0: Dit is
1: gewoon Soul Kitchen. Een beetje aan yacht rock.
0: Oh, het klinkt wel heel jaren 70 dit, hè?
1: Here You Come Again uit 78.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.
4: Wacht, dit is... Ik kan het nauwelijks geloven dat ik dit zelf zeg. Dit is echt heerlijk.
0: Dennis Dance Classic.
5: Dance Classic.
6: Soul Kitchen.

0: daar zijn ze weer hoor. De Dennis Dance Classic. Hey, wat ben ik echt. Haal mij eens uit die put. Ja,
1: ik moest even een geluidseffectje doen.
0: Oh,
1: ja. We hebben de whisky weer uit de kast getrokken.
0: Nou, ik merk het.
1: Lekker, zo lekker voor je keel, hè?
0: Nou, wat ik wou zeggen, de Dance Classics zijn weer begonnen.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: Ik moest ze vorige keer zelf doen, maar dat lukt mij natuurlijk lang niet zo goed als jij.
1: Ik heb weer een beetje rondgekeken, rondgezocht en weer wat gehoord hier en daar. We waren trouwens in onze wereldreis met Team Soul Kids in Italië. Een heel leuk kustplaatsje. En jullie gingen naar het strand, maar ik ging dat platenwinkeltje ging ik even in. Dan heb ik een hele leuke originele single gevonden van Gino Socio. Dat zal ik zo eens even laten horen. Try It Out. Ken je die nog?
0: Nou...
1: Ja, je hoorde toen niet. Jullie lagen geslapen op het strand. Maar... Oh. Deze.
0: Oh, jouw...
1: Ken je die nog?
0: Ja, die ken ik nog, ja.
1: Hij klinkt goed, hè?
0: 81. We hebben daar ook een mooie jingle bij, trouwens. Een
1: fantastisch.
0: Disco jingle.
1: Ja, oh ja.
0: Ja.
1: Als je me nou... Ik zal zo eens kijken of ik het kan vinden. Uit heel lang geleden, Gino Socio. 1981.

0: Try It Out. Het klinkt heel Engels, maar het is echte Italo.
1: Nou, kun je wel stellen.
0: Hey, weet je wat ik tegenkwam hier in de bak?
1: Soul
0: Kitchen bak, onder nieuw. Vormgeving nieuw stond erbij.
1: Oh.
0: Eens even luisteren.
2: Soul Kitchen. Disco. Soul Kitchen Disco.

0: Prachtig,
1: nou, dan weet
0: hè?
1: Je dat. Ja, ja, zeker.
0: Nou, en dan zit je middenin in de Dance Classics. Stel de Brontës hier. Hit and Run.
1: Oh, je hebt het weer omgegooid, zag ik.
0: Wat heb ik weer omgegooid? Hè?
1: Gino Socchio hadden we toch net?
0: Wacht even. Kun je even stoppen? Wat is er?
1: Ja, Gino Socchio toch eerst?
0: Ja.
1: Nou, dan neem
0: die is klaar en nou is het de contrast. Ja, dus ja, ik kan niet over Gino Socchio hebben en hem dan niet draaien.
1: Nee, daarom.
0: Dus meteen even draaien.
1: Zit verkeerd in, Mom.
0: En nu ga ik Total Contrast draaien. Hit and Run. Gaat-ie, hoor. Zo lossen we dat op hier bij de Soul Kitchen.
1: Ah,

0: Ja, en dan tot hier is het leuk ongeveer, het nummer. En je gaat zo'n beetje doorjengelen tot het eind, nog 3 minuten. En dan denk ik, nou ja, waarom nou? Is dat verder een leuit nummer? Ja, Tina Marie en Square Beers uit 1981.
1: Aan de andere kant hebben we maar een half uurtje voor dit half uurtje. Zo dus dan kun je niet 6 minuten doen de hele tijd.
0: Ik heb weer mijn bandjes zitten rommelen en rotzooien.
1: Ik voel hem al aankomen.
0: Het is weer gelukt. Ik heb een Turn Up The Bass Classic. Van? Ja, nou. Die is ook overleden. Ja. Jongen.
1: Daar is die weer, hoor.
0: Tony Scott. Ja, die is... wanneer was die?
1: 6 augustus.
0: 6 augustus is die overleden. Ja, Ochadori. Waarom nou toch? Ja, hij maakte al lang geen muziek meer, want hij was...
1: Hij was al
0: blind en doof, geloof ik.
1: Jeumig, hè?
0: Ja, dus volgens mij hebben ze gewoon gezegd van nou, tot hier, niet verder.
1: Niet verder, nou.
0: Gelukkig hebben ze muziek nog, luister maar eens.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, daar is die hoor.
1: Nou, als dat geen Tony Scott is, dan weet ik het niet meer.
0: Jimmy Sam, geef hem maar eens wat.
1: Ik zie nog dat je een Bobby Brown in de aanbieding hebt.
0: Ja hoor, komt er ook bij.
1: En daarna nog een heel uur lang met R&B en ook met acid jazz heb ik weer eens uit de kast gehaald.
0: Mogelijk zeg.
1: Beetje nieuwe dingetjes.
0: Lekker. Nou, ik ga er alvast even voor zitten.
1: Of nieuwe oude dingetjes.
0: Eerst even swingen op Tony Scott. Give me some.

0: The Girl Ain't Worth It zong Bobby Brown samen met Glenn Medeiros. In wanneer eigenlijk? 1990. Oh, ik hoorde toch een slechte reclame uit 1990 vanochtend op mijn oortjes.
1: Oh ja, leuk. Over heb je die toevallig?
0: Nee, op mijn telefoon.
1: Oh.
0: Over de slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ken je die nog?
1: Oh ja, die ken ik wel. Ja. Ik was 15 toen ik begon te sparen. Die gang ook.
0: Je moet als vrouw nu op eigen benen kunnen staan en ook gaan werken straks. Dat 1990, hè?
1: Ja.
0: Nou ja, dat is viel me wel op. Denk ik. Hey, zijn de tijden toch veranderd?
1: Ja, hè?
0: Jij hebt zometeen ook een uur Soul Kitchen.
1: Ja, zeker.
0: Nog wat over toelichten.
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld de zus van Michael Jackson weer uitgenodigd.
0: Ah, Jeanette.
1: Maar niet Michael zelf. En dit keer heb ik ook wat acid jazz en wat clubmuziek bijgepakt.
0: Beetje house, hè?
1: Het is niet echt house, maar het is wel gewoon lekker.
0: Oh, lekker.
1: En natuurlijk een paar fijne funky smooth jazz. En natuurlijk een paar 90s R&B zit er ook in.
0: Lekker. Nou, ik ga zeker luisteren. Dan draai ik ondertussen nog even wat house voor je.
1: En een naper zelfs.
0: Lekker. Tot zo.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
3: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
2: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
4: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
2: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: vanavond Soulavond met de Soul Kitchen.
1: Ja, lekker man.
2: Soul Kitchen. Soul Kitchen. 4, 3, 2, 1.

0: gezellig. Daar zijn we weer.
1: Ja, met je
0: tweede uur
1: All For You.
0: Van The Soul Kitchen. En inderdaad, Janet Jackson. En All For You 2001.
1: Laat je het omdraaien. Zo.
0: Ja. Nou, wat hebben we vanavond allemaal?
1: Nou, geen idee.
0: We hebben Janet Jackson, die heb je nu gehoord. Norman Brown komt langs. Marcus Miller in een naaperversie van, jawel, de Beatles.
1: Oh.
0: Ja, ah. Ja. Music Soul Child en Guru onder andere. Dus hou je klaar.
1: Nou, zeker. Je gaat helemaal niet terug naar de jaren 80, hè?
0: Nee, één keertje.
1: Als je dat wel redt. Yeah.
0: Yeah. Als we dat redden, inderdaad. Ja, yeah, zeker wel. Hier is Ice Cube. 1994.
1: Dat het nummer met het R&B-fluitje erin. Oh ja, ik
0: ja,
1: hoor hem al.
0: Ja, lekker, hé.
1: Lekker, man.
0: Lekker,
1: lekker, hoor.
0: Oh, lekker, hè.
2: Ja, lekker, man.
1: Je luistert naar de Soul Kitchen op Meer Radio.

0: Ah, lekker man. Ice Cube van 1994 van zijn cd Lethal Injection. And you know how we do it.
1: Van de Westside, hè?
0: Van de Westside, zeker. Ik heb een hele lekkere van Norman Brown.
2: And this is the Soul Kitchen.
3: Soul Kitchen.
1: Yeah. Oh, nog vrij nieuw ook, zie ik.
0: 2024.
1: Ah.
0: Norman Brown. It Hits Different, heet het.

0: Verlie Morris, dat was hier de zanger.
1: Je hoort het, komt van vinyl.
0: Hartstikke vinyl, zeg. Nieuw vinyl. Ik heb een beetje een clubnummer. The Soul Kitchen. Soul Kitchen. Die komt van Spectaculous. En de titel van de LP is Cook Your Woofers.
1: Oh, nou, wat zullen we doen dan?
0: Nou, hè. 2005, okay. Nummer 1, Bite.

0: wie was dit?
1: Gezellig hoor.
0: Marcus Miller. Even kijken, hier zijn we. En Come Together.
1: Familie van Steve, toevallig.
0: Wie, Miller? Steve Miller?
1: Ja.
0: Nee, vast niet. De man met, die muziek maakt op zijn basgitaar. Dus normaal zit het op de achtergrond en nu haalt hij naar de voorgrond.
1: Waarom klink ik eigenlijk zo ver weg, Jeroen?
0: Ik klink prima.
1: Ik ben hard aan het praten, maar waarom niet?
0: Weet ik niet.
1: Nou ja, we luisteren thuis wel even terug.
0: Maar dit was natuurlijk de
1: na-aper.
2: Soul Kitchen, na-aper.
0: En van welke? Ja, van de Beatles inderdaad. Kijk, dat is dan deze.
1: Oh ja.
0: Daar zit trouwens ook een basloopje in wat heel veel gesampled is dit. Dit is Paul McCartney bedacht.
1: Ja.
0: Het is wel lekker. Jaren 60. Denk dat even. Maar goed, dat is weer voor een heel ander programma.
1: Old School Kitchen.
0: Wij hebben iets heel anders. Oh, oh, oh, oh. Zo. Moeten we eigenlijk even opnieuw doen, hè? Nog een keer. Zo, daar komt Tanya Nolan. En de speciale Soul Persona Rare Groove Remix. Van het nummer Honey.

0: Lekker hè. Tanya Nolan. En Honey. En ik heb nog zo'n fijne vlak voor het nieuws.
1: Ah, leuk. Gaan we naar nieuws.
0: Een hele bekende. Ja. Namelijk Huge Groove.
1: Hey.
0: Ja, ja.
1: Heb je daar nog een alert van? Ja. Wat wil zeggen?
0: Oh, nee.
2: Dennis en Jeroen, Almere Radio. Soul.

0: is die hoor. Samen met Rashaan Patterson. Much love. En na het nieuws gaan we gewoon weer verder met de Funky Smooth Jazz. Van Paula Etherton en natuurlijk nog Music Soul, Child en Guru. Dus blijf erbij. Tot zo.
1: Tot zo.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Nou, dat is een lekker begin van het laatste deel van de Soul Kitchen. Paula Atherton en Make It Happen. En zij lijkt heel erg op Candy Dulfer, vind ik. Ook ja, saxofoon, inderdaad. Ook blond haar, ook rond die leeftijd.
1: Zelfde stijl, klinkt een beetje hetzelfde.
0: Ja, hè? Nou, dit was echt onvervalste. Funky smooth jazz in the Soul Kitchen. En daarmee is het tijd geworden voor, jawel, eens even zien. Soul Kitchen. Get in time. Een beetje acid jazz. Oftewel de Brecker Brothers. Get in time. It's a jazz thing. Daar komt het vandaan van die cd. Big Idea, zo heet het. Ook een van de Brecker Brothers die is overleden trouwens. Michael Brecker. Ja. Zo kan ik er nog een paar opnoemen. We hebben trouwens ook nog D'Angelo in de show. Oh, wacht. Die is ook overleden. En ook Guru komt nog. Oh, wacht. Nee, die is ook overleden. En Music Soul Child, die is er nog.

0: acid jazz. Dat is lang geleden trouwens. Dat had ik in de jaren 90 heel veel aan.
1: Ja, wel hoor. Lekker zo.
0: En ik heb er nog eentje gezocht van Guru zometeen. Samen met The Roots. Lekker.
1: Nou, zeker.
0: Ja, dat is wel leuk. Als je het even een tijdje niet meer draait en dan haal je weer eens uit de kast, denk je van... Oh, oh.
1: Het is ook weer donker buiten.
0: Ook wel lekker.
2: Ja, lekker man.
0: Ja, lekker. En het is donker buiten, dat scheelt ook weer. Dat geeft ook weer een heel andere sfeer. Soul Kitchen. Net zoals deze. Het is ook zo'n late night nummer dit. Van Music Soul Child. Samen met Marcia Ambrosius.

0: was een lange dag. En dan zijn de klanken van Music Soul Child als een warme deken.
1: Schenk mij nog maar een glaasje whisky.
0: Zij is niet goed voor je.
1: Cognacje.
0: Slaap je niet? Of juist wel?
1: Cognacje erbij.
0: Hey, het volgende nummer is van Guru. En ik vond vroeger Guru heel erg leuk. Op een gegeven moment werd ik een beetje moe omdat hij heel eentonig zingt. Er zit geen melodie in zijn stem. Maar soms is het wel weer leuk als hij het bijvoorbeeld zoals nu samen met The Roots doet. En dan klinkt het ongeveer zo.
2: Yeah, yeah.
0: Yeah.
2: Guru.
0: Guru, hij zegt Roots. Het zelf.
2: Yeah.
0: Lift your fist.
2: Come on, y'all. Lift your fist.
1: Nou.

0: Word up, lick your fist.
1: Wat zingt hij nou?
0: Lick your fist? Nee, lift your fist.
1: Oh, lift your fist.
0: Til je vuist op. Oh. Geen idee waarom. Hey, ik zie dat wij The Roots, die zingen hier mee. Maar The Roots hebben zelf ook een nummer, die hoor je zo meteen. En daar doet D'Angelo op mee. Onvervalste 90s R&B. Eerst even een nieuwere R&B.
1: Het is het zwoele geluid van Portrait.
0: Ja, Portrait.
2: It's Thursday night and this is the Soul Kitchen.
0: Ze wilden een nieuwe cd maken, maar het is niet gelukt. Ze bleven bij één single in 2018. In The Moment.

0: Ja, Portishead was vooral in Amerika was het een tijdje een populaire band in 1992 en 95. Toen zijn ze gestopt, 10 jaar of zo. En toen dachten ze in 2018, ja, we doen het nog een keertje. Dat moet lukken.
1: Oh, 20 jaar zowat.
0: 20 jaar, nou ja, zoiets. Maar het is helaas nooit meer dan dit nummer geworden.
1: Zijn ze inmiddels overleden ook?
0: Of nee, of eentje of zo.
1: Oh.
0: Of die is gewoon gestopt met de band, dat weet ik niet meer. Nee, ze zijn er nog.
1: Oh ja.
0: We hadden net Guru, zei ik. En die begonnen ook al zo als de Roots nu begint.
2: Ja, ja.
0: Oeh, nou, dat klinkt wel weer lekker. Maar dat komt omdat het pianootje van D'Angelo er doorheen zit. En dan weet je dat het heel soulful wordt. Het komt van de cd Songs for You. En het heet The Notic.
1: Kijk, in deze leven ook allemaal nog.
0: Ja, is toch goed?
1: Ja, prima.
0: Heel gelukkig.
1: Ja, vooruit.

0: The Roots. En het nummer The Notic.
1: Ook wel de Hypnotic genoemd.
0: En dat doen ze samen met D'Angelo. Maar als je goed luistert, dan hoor je daar nog een...
1: Ja, wie is dat dan ook alweer?
0: Het is Erika Badu.
1: Oh,
0: ja, haar idee ook nog mee.
1: Gaat ze nog met Tyrone? Of,
0: Met Tyrone, ja. Ik denk het niet meer. Dat was een beetje een oelewapper.
1: Ja,
0: als dat...
1: Oh nee, ja, Tyrone was die vriend van de vriend, geloof ik. We werden call Tyrone. Dat gaan we ook weer eens opzetten.
0: Ja,
1: een leuke plaat. Goed, nou, op een gegeven moment zeg je... Nou, het is nou wel tijd voor Lionel Richie of zo.
0: Ja, zoiets van het laatste nummer, hè. Ja, die da, die da.
2: Altijd lekker.
0: Ja, genoeg, genoeg.
1: Ja, geen piano hier.
0: Wij gaan naar huis. En we laten jullie achter vlak voordat Maurice begint... met het nummer van Lionel Richie. Penny Lover uit 1984.

0: van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Altijd met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen. Weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

nou, je hoorde het misschien al in het achtergrondkoortje. De Bee Gees. Ja, ja. Dionne Warwick, Heartbreaker. Hoor je hier, Nice and Soul. Eventjes de boys van de Stolkindje bedanken voor 2 uur lang feest op je radio. Straks hebben we ook nog een 2 van 1. Het nieuwe album van Prince, Timeless. Hey, die ga je 2 tracks van horen. En natuurlijk muziek van deze mooie man, El Giro. Your Morning.

Ja, uit de tijd dat ik nog een klein Mauritsje was. Destijds was het de opvolger van Word Up, You're the Cameo en Candy hier op Meer Radio. Binnenkort alleen maar 12 inches in dit fijne radioprogramma. En mocht je nou je favo 12 inch willen horen, studio@meerradio.nl. De studio@meerradio.nl, je mag er ook meer dan één op geven. Er zit één voorwaarde aan verbonden, het moet wel dansbaar zijn. Dat is met deze zeker het geval. De lange versie van State of Independence, Your Donna Summer.

De allermooiste plaat ooit gemaakt. Oei, wat is die lekker. Ice Cream Brothers, The Highway of My Life is een beetje de snelweg waar we natuurlijk allemaal op zitten. Bij de ene gaat hij rechtdoor, bij de andere gaat hij rechtsaf en bij de andere totaal ontspoort hij natuurlijk. Nice and Soul, donderdagavond, zondagavond. Tijd om eventjes te gaan luisteren naar een man die zijn oorsprong vindt in Zuid-Afrika. Ik heb het over Mr. Jonathan Butler. Deze komt uit 1987. Ach, die baslijn ook, hè. Overflowing, hoor je nu.

2 van 1 in Nice and Soul.

you feel that? Don't you feel that? Got any way to go tomorrow?

with this tear. En ook How Come You Don't Call Me Anymore van het album Timeless van Prince. In 2 van 1, trouwens die With This Tear is later gegeven aan Celine Dion. En How Come You Don't Call Me Anymore, dat was opgenomen net voor zijn dood in 2016. Zo jammer dat de man er niet meer is. Maar in ieder geval, nou, er staan wel pareltjes op dat album, absoluut. Goed, dit is Nice and Soul, maar nu Johnny Guitar Watson.

Ja, niet super bekend, maar wel oh zo lekker. Janet Jackson, Jordan, I Get Lonely, hier in Nice and Soul. Ik zei het al eerder, binnenkort in de Groove Connection alleen maar 12 inches. En die kun je aanvragen, studio@meradio.nl. Mocht je er nou meer weten dan één, geen enkel probleem. Ik zeg stuur door. Gaat allemaal goed komen. Over een lange versie gesproken, dit is er wel één. Imagination, Your Body Talk.

Imagination, de lekkere lange versie van Body Talk. Hoor je hier op meer radio. Ik heb er nog één. Tot aan het nieuws van 11 uur. Uiteraard ben ik daarna nog een uurtje bij je terug. Met hele fijne muziek voor deze donderdagavond. Tot die tijd, The Human Lake. You're human.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Dit is Nice and Soul met Maurice Gerrits.

Ja, sommige platen hoor je niet zo vaak op de radio. En vaak heeft dat een reden. Maar bij deze plaat kan ik mij dat moeilijk voorstellen. Ja. Odyssey. Je weet wel van Going Back to Our Roots, 1980. Don't Tell Me, Tell Her. Het tweede uurtje Nights in Soul op deze donderdagavond, Soulavond. En ja, volgens mij, als ik het alles goed nakijk, is de volgende plaat gewoon een origineel one-hit wonder. Ik heb het over Orin Juice Jones. Je hoort The Rain.

Ja, Girls, Moments and Whatnots. Hun enige single. Ja, Harry Ray en Al Goodman van die Moments, die schreven niet alleen voor die band, maar werkten ook wel samen met Whatnots. De Moments had een basis in Washington D.C. en de Whatnots in Baltimore, Maryland. Ten tijde van Girls hadden alle oorspronkelijke leden van de Moments de groep al verlaten. Ray en Goodman die hadden het roer overgenomen en zouden in 1978 de naam van de muziekgroep moeten wijzigen in Ray Goodman en Brown. En die ken je nog wel van Special Lady, toch? Die ga ik binnenkort wel weer een keer draaien. Goed, over fijne muziek gebroken. Oh, dit is zo fijn. Womack en Womack, your life is just a ballgame.

Oh, wat is het de partij fijn, hè? De Reddings. Wie? Ja, de Reddings. You can be a star, hoor je hier. Nice and Soul. Trouwens, het leuke aan, aan deze band is dat het is opgericht. En nou komt het. Oh ja, geval. Door Dexter en Otis Redding. De zonen van dus de Duck of the Bay zanger Otis Redding. Samen met Mark Lockett. Je hoorde het hier. Nice and Soul. Pure funk. Oh, zo fijn, zo fijn. Goed, wat ook heel fijn is, is deze oude hit van U2 gedaan door The Chimes. Still haven't found what I'm looking for.

Sananda Maitreya. Wie? Ja, Sananda Maitreya, oftewel Terence Trent D'Arby. Sign Your Name. En hij heeft zijn naam niet veranderd omdat hij bijvoorbeeld bij een of andere secte zat of zo. Nee, hij heeft zijn naam veranderd daarin om te breken met de verstikkende druk van zijn megasucces en te kiezen voor artistieke vrijheid en geestelijke overleving. Zo moet je dat een beetje zien. Goed. Wat je misschien ook wel moet zien, deze plaat hoor je echt nooit meer op de radio, maar hij is wel fijn. Hij is van Taya Savelle. Your Love is Contagious.

Ja, muziek van Tyrus FL, Your Love is Contagious hier op Meer Radio. Binnenkort in de Groove Connection alleen maar 12 inches. En stuur je favoriete 12 inch op. studio@meerradio.nl of misschien op andere manier via de socials. Misschien via onze Instagram-pagina. Nou, deze komt daar misschien wel voor een aanmerking. Hij is zo lekker en ook zo fijn om hem nu te draaien. 7 minuten vol aan de haak. Shaka Tak, Your Nightbirds.

Ja, A Woman Needs Love, Just Like You Do, was ook een van hun grootste hits. Ray Parker en Radio, je hoorde Jack and Jill hier in Nice is All. Met nu deze hele mooie van Peebo Bryson en Roberta Flack. En romantiek op standje 10 met Tonight I Celebrate My Love For You. Nice.

Bieber Bryson en Roberta Fleck. Tonight I celebrate my love for you. Hoor je hier in Nice and Soul. Dan ben je er een einde aan gekomen aan deze donderdagavond, Soulavond hier op Meer Radio. Moet je nog de hele nacht werken? Dan wens ik jou een hele fijne nachtdienst. Moet je nog slapen? Of ga je slapen? Dan wens ik je welterusten. Ik laat je achter met Pat LaBelle en O People. Nog een fijne nacht.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken

Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken uit. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezond

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantonen dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig.